0: Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Veniet.

0: Goedemorgen, beste luisteraars bij het programma Venite et Audite. Een christelijk geluid op de zondagmorgen vanuit een katholieke achtergrond. Voor jou ook een goedemorgen, Joost.
1: Goedemorgen, Trudy. En ook goedemorgen aan alle luisteraars.
0: Straks gaan we het hebben over 14 september, de dag waarop we de kruisverheffing vieren. En 15 september vieren we Moeder van de Smarten. Maar Joost, ik weet niet meer hoe we op het onderwerp Koningin Wilhelmina kwamen als onderwerp van dit programma. Maar weet jij het nog?
1: Nou, het is omdat de luisteraars weten dat deze uitzending meestal van tevoren wordt opgenomen. En dat was op 31 augustus. En de oude luisteraars kennen het waarschijnlijk nog dat toen de 31 augustus de Koninginnedag was ten tijde van de regering van Koningin Wilhelmina. Dus vandaar was even voor mij de korte reactie van, oh ja, dat was Koningin Wilhelmina, de feest.
0: Ja.
1: En ook niet onbelangrijk, hè? Zeker omdat ze natuurlijk in deze recente dagen met het overlijden van de koning van Noorwegen, dus de koningshuizen weer in beeld zijn, was dan ook een beetje daarmee de associatie. En zeker na het aard van onze uitzendingen, Koningin Wilhelmina is een gelovig mens geweest. Het stond bekend dat zij, zeker de tijd dat zij in Apeldoorn op de Loo woonde, dat ze zeer regelmatig zondag de Loolaan afreed naar de grote protestantse kerk die daar staat, om daar in de banken plaats te nemen. En dat zij ook al voor de oorlog betrokken was bij de wat toen geloof ik de Wereldbond van Kerken heette. En wat later de Raad van Kerken geworden is. Dus dat zij bezorgd was over de eenheid van de kerk. En daar wegen zocht om daar wat mee te kunnen doen. Dus in die zin, we weten van het Oranjehuis, dat er soms wat mixed feelings zijn over in hoeverre ze wel of niet hun gelovige standpunten überhaupt koesteren, laat staan hoe ze dat laten doorwerken in hun dagdagelijkse leven. Maar in ieder geval bij Koningin Wilhelmina, dat was een van de toch wel van de personen waarvan het ook uiterlijk naar buiten toe onomwonden was van, ja, ze was een trouw lid van de kerk. De hele beweging van de wat dan de Raad van de Kerken geworden is, of dat in katholiek perspectief helemaal de wens is, daar kunnen we misschien een andere uitzending over houden. Maar om gewoon aan te geven van wat je ook verder van het Oranjehuis vindt, wat je ook verder van überhaupt het instituut Koningshuis mogen vinden, dit zijn wel mensen die in het voetlicht staan, in een glazen kooi zijn, en dat dan zeker dan een Koningin Wilhelmina daar trouw in geweest is. Van Koningin Juliana weten we dat die wat losser in het geloof is gaan staan. En om het even heel plat te zeggen, prinses Irene, die, ik noem het dan af en toe de bomenknuffelaar. Dat ze dus toch op een hele andere manier in het geloof is gaan staan. Ja, zo zie je dat eigenlijk ook in iedere familie. Ook in onze families, iedereen zal wel de verhalen kennen van hoe op verschillende wijzen men in het geloof staat. Dus dat dus daarin onderscheidt een koninklijke familie zich niet van anderen.
0: Nee. Nou ja, ik vind het wel mooi om terug te lezen, hè, dat ze geregeld in religieuze termen sprak. Hè. Ja. Ze stak het niet onder stoelen of banken. Hè, dat God haar nabij is.
1: Nou ja, in die zin kunnen we ook, wat we verder ook van Willem-Alexander vinden, dat hij toch nog wel het voor elkaar heeft gekregen, dat in de troonrede, die ook natuurlijk deze dagen gehouden zal worden, dat hij toch dat de bede, dat God de Tweede Kamer, of in ieder geval de Staten-Generaal, zal bijstaan in hun gebeuren, dat hij dat toch wel iedere keer wel weer toch nog benoemt. En dat hij de vrijheid krijgt om die zinsnede uit te spreken. Want er is natuurlijk een periode geweest waar er echt wel heel grote druk op lag van dat hij dat toch maar niet meer mocht zeggen. Nou, dat hij zeker in deze tijd dat toch nog steeds gelukkig zegt. En ik hoop dat dat ook heel veel mensen dan toch wel de diepere waarde daarvan dan ontdekt. En denkt, ja, wij leiden dit land wel, maar er is één die veel groter is en die veel meer ons leidt. Misschien ook wel ons laat leiden, maar dan met de lange ei van,
0: ja,
1: van hetgeen de overheid ons over ons uitstort. Maar dat is dan ook weer even een andere discussie. Maar de gedachtegang dat er in ieder geval toch nog God benoemd wordt op zo'n institutioneel voor Nederland belangrijk moment, dat mogen we misschien dan ook nog wel koesteren.
0: Ja, oké. Nou, dat was koningin Wilhelmina. We gaan het dadelijk over een hele andere koningin hebben. Maar we gaan eerst naar 14 september. Dan vieren we de dag van de kruisverheffing. Maar ik wil de luisteraars uitnodigen die het katholiek gebedenboek hebben. Ga naar bladzijde 264. En Joost, wil jij dat gebed bidden?
1: Dat gebed betreft dan de zogenaamde collecta-gebed. Dat is het eerste, zeg maar, openingsgebed wat gebeden wordt nadat we de schuldbelijdenis hebben gebeden, het Kyrie gebeden hebben en het Gloria gebeden hebben. Dat we dus God danken. En dan brengen we de collecta, brengen we samen wat ons kleingelovigen bij elkaar brengt en de hoop die we daaruit willen gaan aangeven. En dat gebed is dan, laat ons bidden. God, om ons mensen te verlossen, hebt gij gewild dat uw enige geboren zoon de dood zou ondergaan aan het kruis. Wij bidden u, laat ons, die op aarde dit mysterie hebben leren kennen, de weldaden van zijn verlossing genieten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen. Dan ga ik toch even naar de vraag, Joost. Wat is de historische oorsprong en ontwikkeling van het feest van de kruisverheffing?
1: De uiteindelijke bron, en dat lezen we hier natuurlijk ook in dit gebed, is dat Christus voor ons gestorven is. En de bijzonderheid is dat hij gestorven is aan het kruis. De tijd, de Romeinse tijd waarin dit gebeurd is in Jeruzalem, waarbij de kruisiging een min of meer gebruikelijke manier was waarop de Romeinen de wat zwaardere misdaden afstraften. Als zo'n uiterlijk teken van doe geen gekke dingen, want wij weten je te vinden en dan is dit jouw dood. En het is ook een, letterlijk en figuurlijk, een martelwerktuig waar een gewoon mens het niet lang volhoudt.
0: Nee.
1: En Christus is dus tot die straf veroordeeld. Maar wat wij dus in dit gebed ook bidden, dat God het gewild heeft dat hij zijn zoon, die mens geworden is, en in zijn menselijke hoedanigheid aan dat kruis gehangen heeft, daarmee ons een zegenteken gegeven heeft. Dus vanaf het begin van de christenheid is naast dat bekende vissymbool, die in eerste instantie het echte christensymbool geworden is, maar al heel snel, en dat zie je dus ook in de brieven die Paulus uitstuurt, Paulus begint heel snel te spreken over het kruis en over zaken die rond het kruis plaatsvinden. En eigenlijk benoemt Paulus eigenlijk nergens het directe vissensymbool. Waarmee, en dat zijn toch de meeste theologen en ook bijbelkenners wel over eens, dat vanaf te beginnen, men heeft gezegd dat Christus, de Zoon van God, die mens geworden is, aan het kruis gestorven is, dat kruis is dus voor ons heel belangrijk. En daaruit volgt dat heel waarschijnlijk. Maar goed, we hebben daar geen echt strikte bronnenmateriaal over. Maar dat waarschijnlijk al heel snel, op enigerlei wijze, het kruis waaraan Christus zelf gehangen heeft, echt het fysieke hout, dat die dus op enigerlei wijze opgespaard is, of in ieder geval door de leerlingen rond Christus, toch heel snel. Ja, bewaard geworden is. Hoe en precies op welke wijze, dat laat zich niet helemaal precies uitduiden, maar door de hele, en dat is gebeurd er wel van, de hele beschrijvingen om het gebeuren van kruisdood en het fysieke hout, kan men dus traceren dat dus belangrijke delen van het kruis door de gelovigen is bewaard en ook toen al op een bepaalde manier vereerd is.
0: Ja, want je ziet eigenlijk in de Bijbel wordt, nou volgens mij al in het Oude Testament, maar dan zou ik het even moeten opzoeken, maar wilden de Israëlieten genezen, dan moesten ze ook omhoog kijken, hè, naar de bronzen slang. Ja, die zat geloof ik toen aan een paal of was dat ook een kruis?

0: op welke wijze dan ook, als we ons daaraan vasthouden, dat ook voor ons die, ook die gang door de Rode Zee, de bevrijding tegemoet, ook voor ons daar is. Dus door het lijden van het kruis heen, dat wij dus hopelijk, nabij bidden en smeken, dat ook voor ons die bevrijding zal mogen zijn, waarin Christus ons is voorgegaan door zijn dood, en dat hij begraven is en na 3 dagen verrezen is.
1: Ja. Maar waarom vieren wij het 14 september kruisverheffing?
0: Er zijn diverse feesten rond het kruis al van oudsher, bekend. In de oude liturgie kennen we zelfs ook nog op 3 mei het feest van de terugvinding van het kruis. Dus, dus al in oude tijden werd al kennelijk het kruis weer teruggevonden. Dat wordt ook in verband gebracht met dat de moeder van de keizer Constantijn, keizer Constantijn voor de luisteraars, die in 313 het edict van Milaan uitvaardigt, waarmee de christenen vrijheid kregen van het van godsdiensten kregen. Niet dat daarmee zij helemaal alles konden doen, maar in ieder geval, die heeft toen de deur opengezet. Zijn moeder, dus de moeder van keizer Constantijn, de keizerin Helena, die is nog wel eens een keer op pad gestuurd en die was kennelijk al christen. En die is naar, zoals eigenlijk de beschrijvingen ook wel aanduiden, is naar Jeruzalem gegaan en die zou daar het kruis teruggevonden hebben. En dat is de oorsprong van het feest van 3 mei. Alleen, dat kruis is dus wel in het Midden-Oosten of het Nabije Oosten wel gevonden en heeft daar een plek gehad. Alleen door de oorlogshandelingen en dat soort zaken is het ook nog weer een poosje in handen van de Perzen geweest en nou, is op diverse plekken weer verdwenen. En met de terugvinding, het opnieuw weer bevinden van het kruis, is het feest van 3 mei ontstaan. In die verering van het kruis is vervolgens later dan toch 14 september ook in beeld gekomen om niet alleen het terugvinden van het kruis te gedenken, maar ook wat ze dan noemen de verheffing van het kruis. En daar proberen ze dus eigenlijk de verbinding te maken met wat ook in het evangelie staat, dat Christus gekruisigd wordt en dus ja, letterlijk en figuurlijk dat kruis omhoog getrokken wordt. En dat dat dus het begin is van onze bevrijding, van onze via de verrijzenis. En daaraan zit gekoppeld, en voor de Carthuizers, een kloosterorde die nogal streng is, of eigenlijk een van de strengste kloosterorders, waarbij de monniken grotendeels in hun eigen celletje leven en eigenlijk alleen maar voor vieringen gezamenlijk in de kerk komen, die heel sober leven. Maar bij de Carthuizers is dat tot een bijzonder feest geworden, want dan begint voor hun de grote vasten. Dus die vasten vanaf dat moment af, waar wij tussen aanstekers gewone wat soepeler christenen pas vanaf Ash Woensdag gaan vasten. Zij doen er een schepje bovenop en vanaf 14 september met daarbij een stukje gedachte. Het is dan ongeveer, afhankelijk van natuurlijk van de maanstand, maar ongeveer een half jaar voorafgaand aan Pasen, dat ze dus zeg maar die periode gebruiken dat ze al, hoewel ze al heel streng leven, dan er nog een schepje bovenop doen. En dan zeker in de grote vasten vanaf Ash Woensdag, even helemaal natuurlijk zwaar vasten. En dus even teruggaan naar een van onze vorige uitzendingen, niet zo lang geleden. Op 6 augustus hebben we de gedaanteverandering op de Tabor gevierd. En ook dat feest is gecombineerd met dus die kruisverheffing. 40 dagen voorafgaand aan de kruisverheffing is 6 augustus. Vieren we dus die gedaanteverandering van Christus, waarmee die eigenlijk al voor preludeert, aankondigt van wat er allemaal gaat gebeuren. En dat ze eigenlijk in het feest van kruisverheffing ook heeft plaatsgevonden. Dus zo zit dat feest in

0: allerlei kanten, links en rechtsom, heeft het best wel belangrijke papieren.
1: Ja. Dankjewel, Joost. We gaan even luisteren naar muziek. En daarna dan komen we, gaan we verder met het onderwerp 15 september, Moeder van de Smarten, Mater Dolorosa.

0: Welkom terug, beste luisteraars. We vervolgen het programma met het onderwerp 15 september. Moeder van de smarter, ook wel Mater Dolorosa. In Lucas 2, vers 35 lezen we: en ook uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Dan weet moeder Maria denk ik al genoeg, Joost, of niet?
1: Voor zover zij al niet op een andere wijze begrepen zal hebben, zeker toen de boodschap van de engel aan haar gedaan werd, dat zij de Zoon van God zou gaan ontvangen. Dan moet zij ongetwijfeld op een hele, voor ons niet meer na te hoe zij dus al op dat moment de grootsheid van wat haar overkomen zou worden heeft kunnen begrijpen. En inderdaad, op het moment dat zij, en dat is dan een van dat is de eerste smart die aan Maria wordt toegedicht, dat zij dan van Simeon dan hoort van het zwaard zal mijn ziel doorboren. Waarschijnlijk op dat moment, want ze heeft de baarzweeën en al achter de rug. Dat is ook altijd een van de vragen van in hoeverre heeft Maria baarzweeën gekend of niet? Of dat misschien ook een van de smarten zou zijn. Maar dat is ook nog een aparte discussie. Maar kijk, Maria, dat is natuurlijk de bijzondere positie, is door God uitverkozen. Zij is gewoon helemaal mens. Hè? Christus, zowel mens, zowel God. Maar Maria is mens. Die heeft misschien voorvoeld, want hoe goed kent een moeder haar kinderen, heeft misschien voorvoeld van dit is een bijzonder kind. En gaat dat allemaal wel goed komen? Wie kent die zorgen niet? Nou, Maria heeft natuurlijk dat op een uitzonderlijke manier gehad. En door deze profetie van Simeon, dat zal waarschijnlijk voor haar het beeld verder al wel een stuk duidelijker zijn geworden.
0: Ja, de kerk die benoemt in ieder geval de zeven smarten van Maria. We zullen er dadelijk ook voor bidden. De luisteraars die het katholiek gebedenboek hebben, kunnen het misschien al opzoeken. 512. Maar wanneer is het ontstaan? Waarom 15 september vieren wij Maria van de Smarten?
1: Op de eerste plaats, het is dus een devotie. Ja, dus daar waar we zeggen Maria is met lichaam en ziel opgenomen in de hemel, dat is een dogma, dat is een geloofswaarheid. Dus de zeven smarten van Maria is een devotioneel gebeuren. Van als wij in gebed zijn, op mediteren zijn, kunnen we nadenken over van wat zijn nou de diverse stappen geweest in het leven van Maria en hoe staan die in relatie naar het lijden van Christus zelf. Dat is dus de essentiële. Als we naar kijken naar de smarten van Maria, kijken we tevens, of eigenlijk in eerste plaats, naar datgene wat Christus overkomt. Een devotie dus. Die devotie is, althans wat voor zover men het kan nagaan, ontstaan ergens in de 12e, 13e eeuw. De Franciscanen, en dat is dan het mooie tegenovergestelde, het Franciscanen kennen de zeven vreugden van Maria. En toen kwam in diezelfde tijd, ongeveer in dezelfde tijd, de Dominicanen. En die brachten naar voren de zeven smarten van Maria. Dat moet waarschijnlijk wel een hele sterke beleving zijn geweest. Want zelfs Bernardus van Clairvaux, die dan weer Benedictijn is, zo zie je de diverse bloedgroepen van kloosterorden die ieder wel zo hun eigen inbreng hebben in het hele gebeuren. Bernardus benoemt beide zeven vreugden van Maria en zeven smarten van Maria, benoemt hij al in een van zijn preken. Paus Innocentius III heeft waarschijnlijk al een zogenaamde sequentie, een lied, wat specifiek in de liturgie gezongen kan worden na epistellezing en voorafgaand aan de evangelielezing. En wat wij heden te dagen nog kennen als het Stabat Mater, althans hij heeft daar de basis voor gelegd. Dus die zeven smarten heeft dan de verbinding met Christus, met het lijden van Christus. Nou, we hebben net besproken, de kruisverheffing is een specifiek feest die dus dat lijden van Christus op wel heel uitzonderlijke wijze naar boven voorbrengt in de vorm van dat hij aan het kruis gestorven is. Christus heeft natuurlijk in die lijdensweek veel meer meegemaakt. De martelingen, de doornenkroon die op hem, de geestelingen, et cetera, die kennen we ook. En eigenlijk zit daardoor een beetje ook die verbinding tussen de smarten van Maria versus met wat Christus in die lijdensweek overkomt. Dus vandaar dat men dus die twee feesten, de kruisverheffing en de moeder van smarten, aan elkaar gekoppeld hebben. En nog belangrijker, het feest van de Maria van Smarten is zo'n bijzonder feest die dus twee keer gevierd wordt. Want in de Passieweek, dus dat is de week die voorafgaat aan de Goede Week, de Passieweek, op de vrijdag is ook altijd toegewijd aan de smarten van Maria. En heeft hetzelfde misformulier als dat wij het nu kennen voor het feest van 15 september. Waarmee dus nogmaals ook gezegd van, hoewel we de kruisverheffing in september vieren, heeft natuurlijk de verbinding met Goede Vrijdag. Hoewel we dus Moeder van Smarten op 15 september vieren, het heeft een verbinding met de Passieweek. Zo zie je hoe de liturgie van de kerk altijd op enige wijze of zichzelf herhaalt, of een bevestiging is van wat we al eerder gevierd hebben, of dat we eigenlijk continu ons in gedachten moeten houden van wat de essentie eigenlijk ook van ons geloofsleven is, van dat wij dus door dagelijks kruisteken te maken. Ja, dat is dus kruisteken maken dat wij Christus en natuurlijk ook de drie eenheid verkondigen. En dat wij dus nu heel stilletjes ook kunnen zeggen, de dag erna, we vieren het feest van Maria Smarten, dat we het weesgegroetje ook altijd wel eens een keer in gedachten mee kunnen nemen als we denken aan wat Maria overkomen is.
0: Ja. Laten we de zeven smarten benoemen. Het is eigenlijk een heel gebed. Luisteraars die het katholieke gebedenboek hebben, die kunnen op bladzijde 512 mee bidden. Eigenlijk is na elke overweging van een deel van de smartelijk lijden van Maria, wordt gevolgd door een Onze Vader en een zeven weesgegroetjes. Maar dat doen we niet omwille van de uitzending. Maar het staat iedereen natuurlijk vrij om na de uitzending het alsnog te bidden. Laten we stilstaan bij de zeven smarten. En ik wil aan jou, Joost, vragen om het gebed daarbij te bidden.
1: Ja, en dus als we dus die gebeden bidden en ook die smarten benoemen, zeker ook voor onze protestantse vrienden, de vijf ervan, die komen rechtstreeks ook uit de Bijbel. Het is dus niet een bedenksel van wij hebben dat bedacht en het is leuk en aardig. Nee, die komen, hebben dus echt ook een Bijbelse grondslag. Er zijn er twee die wat meer in de devotionele gedachtegang is, maar die bedoeld zijn om toch ook te herinneren van Maria die Jezus op de weg naar de Calvarieberg ontmoet. Een strikte aanwijzing in de Bijbel is er niet. Alleen we voelen aan dat Maria niet zonder op afstand geweest is van datgene wat er gebeurd is. Want uiteindelijk wordt wel beschreven dat zij onder het kruis staat. En de zesde smart, Maria omhelst het dode lichaam na de kruisafname. Ook dat staat dus niet feitelijk op die manier in de Heilige Schrift. Maar ook daar is altijd wel het gevoel geweest van, ze zal toch haar dode zoon niet hebben laten hangen en weg zijn gegaan. Nee, ze zal er zijn gebleven totdat hij van het kruis afgenomen is.
0: Ja. De eerste smart. De voorzegging van Simeon.
1: Bedroefde moeder, ik leid met u mee om uw droefheid bij de voorspelling van Simeon. dat een zwaard uw hart zou doorboren. Verkrijg mij bereidwilligheid tot alle offers die God van mij vraagt.
0: De tweede smart. De vlucht naar Egypte.
1: Bedroefde moeder, ik leid met u mee om uw droefheid toen de engel beval naar Egypte uit te wijken. Leer mij, ook in het onbekende en wisselvallige van het leven, betrouwen op de goddelijke voorzienigheid.
0: Derde smart. Jezus verloren.
1: Bedroefde moeder, ik leid met u mee om uw droefheid toen gij uw Jezus verloren had en 3 dagen angstig zocht. Laat ook voor mij Jezus mijn hoogste liefde zijn en mogen ik hem nooit door ontrouw verliezen.
0: Vierde smart. Maria ontmoet Jezus op de lijdensweg.
1: Bedroefde moeder, ik leid met u mee om uw droefheid toen gij uw zoon op de weg naar Calvarië onder zijn kruis zag wankelen. Verkrijg mij moed en geduld, ook als God het ergste van mij vraagt. En mogen ook ik u dan ontmoeten.
0: Vijfde smart. Maria staat onder het kruis.
1: Bedroefde moeder, ik leid met u mee om uw droefheid toen gij onder het kruis stond, waar uw zoon zijn offer volbracht en gij getuige waart van zijn doodsstrijd. Verkrijg mij een sterk geloof en een onwankelbare hoop dat om Jezus' offer het goddelijk leven der genade in mij zal overwinnen.
0: Zesde smart. Maria omhelst Jezus' dode lichaam.
1: Bedroefde moeder, ik leid met u mee om uw smart toen gij Jezus' levenloze lichaam hebt omarmd. Mogen Jezus' dood ook mijn verrijzenis zijn en de bron van een deugdenrijk leven.
0: Zevende smart. Jezus wordt begraven.
1: Bedroefde moeder, ik leid met u mee om uw smart toen Jezus in het graf werd gelegd. Verkrijg mij geestelijk inzicht en wijsheid dat ik Jezus' lijden en dood steeds beter begrijp en eerbiedig als onze enige redding.
0: Laten wij bidden. O God, bij uw lijnen werd, volgens de voorzegging van Simeon, het allerheiligst hart van de roemrijke maagd en moeder Maria met een zwaard doorboord. Verleen genadig dat wij, die haar smarten vol eerbied herdenken, de heilzame uitwerking van uw lijden verwerven, die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Heilige moeder,
1: hoor mijn beden.
0: Deel mij Christus wonden mede,
1: diepste drukkend in mijn hart.
0: Luisteren naar het Sabbat Mater.

0: We vervolgen onze uitzending met Joost, want ik was benieuwd, zei hij, is er nog nieuws vanuit RK-documenten? Ik heb Mutua Concordia gelezen en ik zag dat Monsieur Mussaerts ook een brief geschreven heeft naar de paus. Nou, die was wel een beetje lang. Ik hoop dat de paus de tijd voor gevonden heeft om hem te lezen. Maar Joost, wat kan jij daarover vertellen?
1: Eerst even Mutua Concordia. Dat is een zogenaamde motu proprio. Oftewel dat de paus uit eigen beweging, motu proprio uit eigen beweging, deze brief geschreven heeft. En dat is meestal een omschrijving van een juridische tekst. En wat de paus eigenlijk gedaan heeft daarin is in het wetboek dat voor de Oosterse kerken is gemaakt, om daar een passage in toe te voegen om de mogelijkheid te geven aan de Oosterse kerken om eventueel een patriarch waar de nodige problemen mee zijn, om die uit zijn ambt te kunnen heffen. Er zitten een paar dingen achter. Dus we kennen de wetboek voor de Westerse kerk. Die geldt met name voor de Romeinse kerk, voor ons. En in 1990 heeft Paus Johannes Paulus II voor het eerst ook een specifiek wetboek voor de Oosterse kerken. Er waren al wel allerlei regelingen voor de Oosterse kerk, maar die heeft toen die gecodificeerd en dat samengebracht in die voor de Oosterse kerken. Maar dan zijn de Oosterse kerken die geunieerd zijn met Rome. Dus vandaar dat de paus daar zeggenschap over heeft. En het kort gezegd komt het erop neer dat hij met allerlei juridische voorbehouden de mogelijkheid geeft aan bisschoppensynodes vanuit de Oosterse kerken om een besluit te nemen om een patriarch die om een aantal redenen die ook omschreven zijn niet voldoet, om die in stemming te kunnen brengen om die af te mogen zetten, waarbij dan wel als zogenaamde veiligheidsklep aan de achterkant zit, dat de paus zich daarmee moet vereenzelvigen, dat hij dat akkoord moet geven. Net zo goed trouwens, en dat is aan de andere kant van het verhaal, een patriarch die voorgedragen wordt door een bisschoppensynode dient ook door de paus erkend te worden van als een rechtmatige benoeming. En hier horen we op de achtergrond een beetje de discussie die we eerder hebben gehad rond de wijdingen van bisschoppen voor de Piers-10-broederschap. Maar dat is even een ander verhaal.
0: Ja. Nou ja, ik vroeg me even af, was er een aanleiding? Moest er een bisschop van zijn ambt ontheven worden? Of was het iets wat al langer speelde in de gesprekken en wat nu op schrift is gesteld?
1: Nee, het was gewoon een lacune die in de codex voor de Oosterse kerken zat. In de Westerse codex zat die opmerking, maar dan op een andere manier, omdat we überhaupt natuurlijk in de Westerse kerk op een andere manier met bisschoppensbenoemingen omgaan, zit het wel verwerkt. Alleen in de Oosterse codex was er geen goede vorm, geen goede procedure vastgelegd. En vandaar dat Paus Leo er dus nu besloten heeft om daar een aanpassing aan te brengen.
0: Nou ja, je kan het maar beter doen als er niks aan de hand is dan dat het rommelt en je moet het dan aanpassen.
1: Ja, en ik sluit ook niet uit dat er nog wel meer lacunes die toch her en der wel misschien wel bestaan in de wetboeken, dat die nog wat verder gesloten zullen gaan worden. Maar dat ik weet dat daar gesprekken over zijn over een aantal andere situaties die ook niet helemaal echt afgedekt zijn door de huidige wetboeken, want ook aan de westerse kant zitten wat probleempjes. Dus we gaan zien wat de paus op dat terrein nog verder zal gaan brengen.
0: Ja. Nou, dan gaan we naar Monsieur Mussaerts. Ik was al lang blij dat hij weer in staat was om een brief te schrijven. Hij heeft natuurlijk een ernstig auto-ongeluk gehad. Dus mooi dat hij weer ogenschijnlijk helemaal hersteld is.
1: Nou, zeg maar, in fysieke zin, in ieder geval, heeft hij zo goed als bijna geen problemen meer, begrijp ik. En ja, misschien dat hij spiritueel wel misschien wel een paar stappen gezet heeft, omdat hij gemerkt heeft wat hem overkomen is en hoeveel engeltjes op zijn schouders hebben gerust, die hem uit het wrak heeft gehaald en dat hij op deze manier nu kan zijn. En een vrucht daarvan misschien, hoewel hij daar al wel vaker over gesproken heeft, is de zogenaamde openbrief aan zijn heiligheid paus Leo XIV. Waarin hij op diverse manieren aangeeft van er is die hele procedure gaande over synode en synodaliteit en wat door paus Franciscus nu alweer bijna 6, 7 jaar geleden opgestart is en wat tot op de dag van vandaag nog niet afgewerkt is. En er zit een zogenaamde kerkelijke bijeenkomst zit er aan te komen in 2028, waar dan en bisschoppen, zij het 40% van de stemgerechtigden en allerlei leken en anderen die dan ook zeggenschap zouden hebben, dan zouden spreken over van wat is nou de synodaliteit? Want dat is een van de kernpunten die Rob Metzaert aanhaalt in dit verhaal. Is het überhaupt, na al die jaren dat er al over gesproken wordt, duidelijk wat synodaliteit is? Een gevleugeld gezegde is van, in het credo spreken we over de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Het woordje synodaal staat daar niet bij. Het is dus eigenlijk wezensvreemd aan onze geloofsbelijdenis. Dat is de eerste. Tweede, zegt hij, wat zijn nou de vruchten van het gebeuren? Zijn er nu massa's meer mensen naar de kerk gekomen en massa's meer mensen het klooster ingegaan, et cetera, vanwege de discussie over de synodaliteit? Nou, hij stelt vast geen.
0: Nee.
1: Wat hij ook zegt is van, hebben we eigenlijk wel een bestuursprobleem? Want eigenlijk synodaliteit is, hè, van het luisteren naar elkaar en daardoor ontdekken van wat dan misschien de Heilige Geest in zou geven. Dat leidt kennelijk naar dat dus alle gremia moeten meepraten en dat soort zaken. Maar hebben wij eigenlijk wel een bestuursprobleem? Nee, Christus heeft de kerk gegeven aan ons, de hiërarchische opbouw en dat soort zaken. Dus daar is het probleem niet. Het is een geloofsprobleem. En worden dus in de synodaliteit, wordt er iets over het geloof gezegd? Nee, we moeten naar elkaar luisteren van wat denk jij dat de Heilige Geest nu over ons zegt over. Nou, dan kunnen we alle geloofsdogma's gaan benoemen. Maar die geloofsdogma's die worden eigenlijk niet eens benoemd. Het blijft maar een gezellig naar elkaar kijken. Dan haalt hij ook nog het punt aan van, wordt er eigenlijk wel gekeken naar hoe de kerk opgebouwd is? Alsof alle gelovigen, en dan liefst ook nog mensen die niet geloven, de buitenstaanders, dat die ook nog mee moeten praten. Want dat is dus ook in die kerkelijke gemeenschap, die vergadering die gaat komen, dat ook mensen die niet gelovig zijn, zelfs Mohammedanen en Hindoes, die mogen ook gaan mee praten. Hallo? Hebben wij als kerk het woord van Christus ontvangen om die te verkondigen? Of is het van, wat denkt de buitenwereld van wat Christus gezegd heeft? Ik parafraseer, hè, maar dat is een beetje de onderliggende toon. Het opvallende was, om mee af te sluiten, dat Monsieur de Korte, die binnen Nederland een van de belangrijkere trekkers is van het synodale proces, dat hij vrij snel reageerde van waarom mijn hulpbisschop deze brief, open brief heeft gestuurd naar de paus. Hij kan beter toch de kanalen gebruiken die hij kent om de paus gewoon rechtstreeks daarover aan te spreken. Daar hoeft hij niet een open brief voor te verkondigen. En daarmee gaf eigenlijk Monsieur de Korte de zwakke plek van de synodaliteit aan. Als wij vinden dat het synodale proces het luisteren naar elkaar is, Waarom mag dan dit geluid niet gehoord worden? Waarom moet dat via, tussen aanhalingstekens, de achterkamertjes dan maar met de paus besproken worden en dan wel zien wat er van komt? Dus daar zie je dat hele spanningsveld wat er plaatsvindt rond de synodaliteit, waarbij ik, ja, toegeef, het met elkaar praten over geloof en geloofspunten, het zou veel meer moeten gebeuren. In die zin zeg ik, een van de dingen van de catechese na de Heilige Mis bij ons is zo'n moment van dat we met elkaar praten over het geloof. Alleen niet als een synodaal proces, maar het bevragen van wat zegt het geloof ons over, nou, noem alle zorgen van opvoeden van de kinderen, huwelijk, gezin, sociale problemen. Wat is de richtsnoer die we vanuit de Heilige Schrift kennen om daarmee om te gaan? Dat soort praten over het geloof is niks mis mee. Maar het van naar elkaar gaan kijken van wat denk jij wat door de meeste mensen wel op die manier geloofd zou worden. Nou, dan zal dat dan wel wat de Heilige Geest ons meegeeft, dat zal dan wel het geloof zijn. Ja, dan krijg je de verwatering waar monsieur Mutsaars het nadruk naar verwijst. We moeten ons geloof niet verwateren, we moeten het juist nadrukkelijker naar de buitenwereld zeggen van dit zegt Christus, de weg, de waarheid en het leven. Dat is waar we naar moeten kijken en probeer dan te ontdekken van hoe je dan in het dagelijks leven daar op een goede manier vorm aan kunt geven. Maar de synode, om maar te bedenken wat synodaliteit is, en dan zeg ik maar eventjes een beetje vanuit een financieel oogpunt ook, weggegooid geld van de kerk. Want er gaat wat geld om en er gaat wat tijd overheen. En jij zei net van, heeft de paus misschien nog wel tijd voor om zo'n lange brief te lezen? Als hij niet met de synodaliteit bezig is, heeft hij plenty tijd over om dit goede briefje van Monsieur Mutsaars te lezen.
0: Nou ja, ik raad de luisteraars echt aan om het te lezen, want het leest ook wel makkelijk weg. Je hoeft er niet echt in te duiken van wat bedoelt die monsieur nou. Nee, het is heel mooi verwoord, heel duidelijk. En zijn laatste zin is, en dan hebben we het dan over die synodaliteit. Hebben wij de mensen die aan onze zorg waren toevertrouwd, dichter bij Jezus Christus gebracht? Nou, en Jezus Christus, die naam alleen al, die ontbreekt nogal eens in de gesprekken. Laten we het daar ophouden.
1: Zeker. En Monsieur Mutsaars begint en eindigt ook nadrukkelijk van dat hij eerbiediging is naar de paus. En dus niet het beter wil weten, niet dat soort zaken. Maar die gewoon echt een waarschuwing aan hem geeft. Waarbij hij met name dan ook verwijst van de zorg van de priesters, van de bisschoppen, is het zielenheil van de gelovigen. En ja. Dat is inderdaad wat jij dus nu ook aangeeft van, dat Christus centraal stellen, dat is noodzakelijk voor het zielenheil van de gelovigen. Niks anders dan hele. En misschien is daarmee mijn positie in het hoofdstuk synodaliteit dan ook meteen ingekleurd. En dat geef ik dan even als een disclaimer. Dit is dus mijn persoonlijke insteek in het geheel. In deze zin voel ik mij zeer verwant met Monsieur Mutsaars, dat hij deze boodschap afgeeft. En vind ik het in die zin dus jammer dat Monsieur de Korte misschien wel terecht mag zeggen van waar is deze ophef voor nodig? Maar dat aan de andere kant je daarnaast de vraag mag stellen van moeten wij als gelovigen ook continu maar tegen dat synodaliteitsverhaal aan blijven kruipen zonder dat we vanuit diezelfde, ik noem het dan zeg maar de hogere legerleiding, Christus op voldoende wijze gepresenteerd krijgen?
0: Nou, laten we de Heilige Geest vragen om heel dit proces wat meer in banen te leiden. Maar Joost en beste luisteraars, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit programma. Joost, dank voor het toelichten van de aanstaande feestdagen van de kruisverheffing 14 september en moeder van de smart 15 september. Ons allen wens ik straks veel devotie bij het bijwonen van de heilige mis, bij de eucharistieviering of onze broeders en zusters vanuit vanuit een PKN-achtergrond. Ik denk dat ze daar ook zeggen veel devotie bij de kerkdienst. En heel graag tot de volgende keer. Dag!

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en de agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Rond de kerken.

Goedemorgen, broers, zussen, gasten, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent, vanochtend hier in de kerk of wanneer u online met ons verbonden bent. Mijn naam is Peter Jansma en namens de kerkenraad heb ik een aantal mededelingen. Voor het eerste mededeling vraag ik u voor zover het mogelijk is te gaan staan. Met ontroering deelt de kerkenraad mee dat afgelopen dinsdag Gods kind, onze zus in het geloof, Driesje Hetebrei Pleiter, door haar hemelse vader is thuisgehaald. Ze mocht 85 jaar worden en is daarvan 63 jaar getrouwd geweest met haar man Harm. Samen hebben ze kinderen, klein- en achterkleinkinderen gekregen. De laatste 4,5 jaar van haar leven woonden ze in de Hulskampen, waar ze goed en liefdevol is verzorgd. Ter nagedachtenis aan Driesje Hetebrei leggen we hier voor in de kerk een wit steentje neer met haar naam erop. Dat doen we in het geloof dat Jezus Christus in de eeuwigheid een witte steen zal geven met daarop haar nieuwe naam. Laten we samen nu gaan zingen Psalm 68, vers 8. Gelooft zij God met diep ontzag.

U mag weer gaan zitten, ja. De dankdienst voor haar leven is morgen hier in de Voorhof en begint om 11 uur. Aansluitend wordt zuster Hetebrij begraven op de begraafplaats hier in Nieuw-Leuzen. Er is gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de dienst. Dit zal zijn van 10 uur tot 11:15. We zullen later in de dienst voor Harm en de verdere familie bidden. We kunnen vanochtend weer een nieuw lid verwelkomen. Wouter Buitenhuis. Wouter woont aan de Brouwersweg 2A. Dat is wijk 1. Wouter, ben je aanwezig en zou je willen gaan staan? Welkom. God zegen gewenst in onze gemeente. Zou de rest van wijk 1 ook even kunnen gaan staan, zodat Wouter een beeld heeft bij de andere leden? Kunnen we gaan zitten, hoor. Op 25 september gaan Robin Brandt en Rianne Lasje trouwen. De huwelijksdienst is om 19 uur in de Voorhof in Nieuw-Leuzen. Voorganger zal zijn dominee Simon van der Lucht. Er is in deze dienst bijbelklas voor de groepen 1 en 2. Het onderwerp is Jezus zegent de kinderen. Dat staat in Markus 10. De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet naar zuster Elke Zwiep. Vanmiddag gaat dominee Minima uit Ruinen voor. Vanochtend gaat onze eigen predikant Edgar Kramer voor. Als gemeente van de Voorhof vieren wij vanochtend het heilige avondmaal. Erkent u Jezus Christus als uw verlosser en Heer en wilt u hem volgen met een oprecht hart, dan bent u van harte welkom om de maaltijd van de Heer mee te vieren. De viering deze dienst is een gaande viering. Vandaag is er een extra deurcollecte en ook een extra collecte in de Scipio-app ten behoeve van noodhulp in Nepal in verband met de zware overstromingen. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om nog wat te drinken in de hal van de kerk in verband met de startzondag. Geven we dan ook graag de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan naar aanleiding van het jaarthema. Hierover hoort u aan het einde van de dienst nog wat meer. Wij wensen u een gezegende dienst toe.

Van harte goedemorgen allemaal. Welkom ook de mensen thuis. Vandaag is het startzondag. De preek gaat dan ook over het nieuwe jaarthema of daar een begin mee te maken. En de liturgie is ook daarop gericht. Maar zoals al vaker in onze gemeente komt het mooie en het moeilijke ook bij elkaar in één dienst. In de afgelopen week stond er een familie bij een open graf. En morgen is de dankdienst voor het leven van zuster Driesje Hetebrij. En we hebben dat zojuist samen met de familie in ons midden die afkondiging meegemaakt. En het doet ons beseffen dat wij mensen onderweg zijn hier op aarde. We zijn onderweg uiteindelijk naar het vaderhuis in de hemel. En onderweg mogen we bijtanken in geloof, vertrouwen en verlangen. En mogen we ontvangen wat God ons geeft. Nou, dat onderweg zijn en dat mogen ontvangen, dat komt terug in Psalm 84. Die gaan we zo zingen in de versie van Psalmen voor nu. Laten we de dienst staande beginnen. Onze hulp is de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede voor jullie, van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer.

vieren. En ik kwam een lied tegen dat hier goed bij past. En een lied dat ons ook herinnert aan onze visie op het gemeente zijn, dat we een aantal jaren geleden hebben geformuleerd. Thuis zijn bij God en bij elkaar. Laten we samen gaan zingen, opwekking 884.

Laten we samen gaan bidden. Heer onze God, we prijzen u in uw goedheid, uw trouw, uw liefde. Dat u mensen samenbrengt rond Jezus Christus, rond uw woord, rond brood en wijn. Hier waar we de liefde vieren, maar ook de pijn delen. En dat is er. Innerlijke pijn, verdriet, gemis, afscheid,

Op heel verschillende manieren ervaren wij mensen dat. Maar voor vanmorgen ook juist dat te sterven is. Als hier op aarde het einde er is van een proces van afbraak van geest en lichaam. En als morgen het graf open voor ons ligt. En toch onze lofprijzing is voor u. Gelooft zij u, onze God, met diep ontzag. Want zelfs bij het naderen van de dood is er volkomen uitkomst. Heer, we bidden dat onze broeder Harm Heterbrij samen met heel de familie en wij allemaal in dit geloof bemoedigd worden. En zo ook deze dienst meemaken. Wilt u ons hierin zegenen? Wees bij ons met uw geest. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Ik ga met jullie uit de Bijbel lezen. Eigenlijk zal mijn vrouw vanmorgen aan de beurt zijn om uit de Bijbel te lezen. Maar die was niet helemaal fit vanmorgen. Het is de kortste slag dat ik dat even overneem. Matteüs 9, vers 35 tot 10, vers 1. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren als schapen zonder herde. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en hij gaf hen de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dan gaat het me vooral om vers 36. Er staat dit: toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren als schapen zonder herder. Na de preek zingen we opwekking 907. Dat is het projectlied bij dit jaarthema.

Gemeente van Jezus Christus, broers, zussen, jongelui, komende seizoen gaan we aan de gang met de diaconale en de missionaire gemeente. Eerst de komende maanden over het diaconaat en dan vanaf januari over het missionair zijn. En die beide thema's die gaan echt terug op de Heere Jezus zelf. Hij die het koninkrijk van de hemel brengt en die beweging brengt. In zijn kerk en zijn gelovigen daarin meeneemt. De kerk als geheel, maar ook ieder van de gelovigen zijn geroepen om als volgeling van Jezus te leven. En wie Jezus volgt, die zal invulling willen geven aan het diaconale en het missionaire. En vandaar het jaarthema In het spoor van Jezus, de ander ontmoeten. In het spoor van Jezus de ander ontmoeten. En daarbij is dit, wat mij betreft, prachtige logo ontworpen. Jezus die is al een tijdje bezig, vooral in het noorden van het land. Hij onderwijst vanuit de Bijbel. Hij vertelt over het komende koninkrijk van God. Hij brengt het evangelie, het goede nieuws. Ja, daar is hij zelf natuurlijk de kerninhoud van. En hij geneest zieken en helpt talloze mensen. Maar hij komt ongeloof en weerstand tegen. En daarom is het tijd voor een tegenactie. Jezus gaat zijn werkgebied uitbreiden tot het hele land. En hij gaat zijn 12 leerlingen actiever inzetten. Die moeten zelfstandig het hele land doorgaan, want ja, dat kan Jezus niet in zijn eentje. Er is ook wel reden voor om dat werkterrein uit te breiden, want er is veel te doen. De oogst is groot. En dat er veel te doen is, dat blijkt uit de massa mensen die toestroomt. Waar Jezus ook is, ze komen van alle kanten. En niet zomaar, maar omdat er echt iets in hun leven aan de hand is. Jezus overziet al die mensen. En ik stel me een beetje ook voor, hè, zoals ik jullie ook allemaal zo kan overzien. Zo overziet ook de Jezus die mensen die bij hem komen. En dat raakt aan iets wat typisch is voor Jezus. Hij ziet de mens, hij ziet de menigte. Maar wat ik niet kan, maar bij Jezus wel, dat is dat hij echt iedere persoon ziet. Ieder mens daar zo letterlijk voor zijn neus. Hij sluit niet zijn ogen, hij kijkt niet weg, hij kijkt aan. Hij ziet heel bewust ieder mens. Hij ziet ook de individuele nood van al die mensen. Mensen die uitgeput en hulpeloos waren. Getekend door wat ze meemaakten. Gehavend, misschien murgeraakt. Niet meer op eigen benen kunnen staan en hulp nodig hebben. En in zo'n menigte, ja, dan valt dat misschien niet eens zo op wat er allemaal aan de hand is, ook rond leven en dood. Vandaag beseffen we dat er verdriet is, rouw en gemis onder ons. 2 begrafenissen in korte tijd. Maar hoe vaak leven we daar wel niet langs heen? Het verdriet dat wordt meegedragen. We zeggen het ook wel eens, hè? Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar wat weten we daar echt van? Wat zie je daar echt van? Jezus die overziet en ziet het. De fysieke of mentale pijn. De eenzaamheid, het verdriet, de rouw. Het opgejaagd zijn, het uitgeblust zijn. Gedeprimeerd, slecht in het vel zitten. Als je bestolen bent, mishandeld, misbruikt, gevlucht. Door omstandigheden, of misschien ook wel door je eigen toedoen, aan de rand van de samenleving beland. Schulden opgebouwd, misschien afgewezen, uitgekotst, gediscrimineerd. En als Jezus de menigte zo overziet, en dat typeert hem, dan ziet hij ze als schapen zonder herde. Schapen die in de keiharde werkelijkheid van de dag iets meemaken. En gewoon zo'n kudde, hè? Schapen, angst voor een wild dier.
beschadigd raken door een doornstruik, bijna bezwijken onder de dorst. Zonder een herder heeft de kudde het zwaar te verduren. Dan gaan ze het alleen niet redden. Geen bescherming, geen water, geen voedsel. Jezus zegt niet dat de schapen zonder herder zijn. Hij gebruikt een beeld. Als schapen zonder herder. Zo ervaar je het soms als mens. Leven als zinloos, stuurloos, doelloos. Dat God er niet bij is met zijn zorg, met zijn leiding, met zijn troost. Maar God geeft in de Bijbel mee dat hij er altijd is. Hij is de herder, de Heer is mijn herder, Psalm 23. En Jezus die verdiept dat beeld nog eens, hè? Tegenover het falend leiderschap van de Joodse leiders, zegt hij, ik ben de goede herder. Ik kom straks bij het avondmaal nog even terug. Voor nu gaat het me erom wat Jezus voelt en motiveert. Want als hij die mensen ziet, dan wordt hij van binnen geraakt. Dan maakt iets bij hem los van binnen. Hij voelt medelijden met hen. Met een wat ouder woord, hij is met ontferming bewogen. Want het raakt Jezus als mensen hem niet kennen. Geen rust vinden in de hectiek van het leven. Geen geestelijke basis hebben om vanuit te leven. Als mensen niet weten van de liefde van de hemelse Vader en van zijn genade. Als mensen niet doorhebben wat ten diepste dat kruis van Golgotha betekent. Als ze geen troost vinden in hun verdriet en hun pijn. Er staat voor ontferming en voor medelijden in de grondtaal van de Bijbel een woord dat vooral voor de Heer Jezus wordt gebruikt. En dat is een woord dat heeft niet alleen een emotionele lading. Er komt nog iets bij. Vanuit die intense bewogenheid volgt actie. Om te onderwijzen over heil en redding. Om te vergeven. Om te bemoedigen, te genezen, te herstellen. Om te voeden en te kleden. Om een ruzie te laten stoppen en vrede te brengen. In het spoor van Jezus zie je die ander. Kom je die ander tegen. En je hebt je oren en je ogen open om die ander te zien en te horen. En je trekt je het lot van die ander aan. Je hebt medelijden, je voelt ontferming. Je bent bewogen met die ander. En je komt in beweging. Tijdens mijn studieverlof afgelopen zomer kwam ik een gedachte tegen die ik graag doorgeef. En ik daag jullie uit om hier eens goed op te kijken voor jezelf en samen. Dat is deze stelling: graag minder liefdadigheid en meer solidariteit. Want liefdadigheid, die ziet die ander als een object. Ik breng jou iets wat jij nodig hebt. En begrijp me goed, hè? Liefdadigheid is nodig. Keihard nodig. Als er een grote ramp is, dan moet er hulp worden geboden. Heel goed dat er vanmorgen extra collecte is voor Nepal. Hè? Soms moet je echt liefdadig zijn en is het nodig om te geven. En toch, graag wat meer solidariteit. En dat begint bij jou, die ander echt ziet staan. Je ontmoet de ander als mens in zijn of haar leven. Je spreekt diegene waarbij je vooral luistert. Liefdadigheid is dat jij jezelf tot helper en hulpverlener maakt. Solidariteit is, je bent allereerst de naaste van die ander. Bij liefdadigheid speel jij een thuiswedstrijd, ben jij in het voordeel. Bij solidariteit speel je een uitwedstrijd. Je gaat er naartoe. Want bij solidariteit speelt wederkerigheid een rol. Die ander heeft ook jou iets te bieden. Ook die ander is geschapen naar het evenbeeld van God, een mens. Kostbaar, waardevol, uniek. En dat herken ik zelf ook wel. In gesprek met mensen die heel anders denken. En soms niet eens geloven.
hoe ze mij laten nadenken over God en geloof. Dat kan mijn zicht op God groter maken. Mijn geloof verdiepen. En krijg ik soms inzichten mee die heel waardevol zijn. We beginnen aan een nieuw jaarthema. We gaan aan de slag met diaconale en missionaire gemeenten. Hij gaat je voor, Jezus Christus. En in zijn spoor willen we als gemeente mee. Jij ook? Amen.

Hey, goedemorgen allemaal. Wij hebben vanochtend in de Bijbelklas gehad over de Heere Jezus en over de leerlingen. En de Heere Jezus was allemaal mooie verhalen aan het vertellen. En er waren een heleboel mensen, net als vanochtend hier in de kerk. En die wilden allemaal horen wat de Heere Jezus vertelde. En er waren allemaal papa's en mama's met kinderen. En die zei, doe maar, ga maar naar de Heere Jezus toe. Dus toen kwamen de kinderen, die wilden steeds een beetje dichterbij komen. Maar de leerlingen zeiden, stop. Jullie mogen niet verder. De Heere Jezus vertelt het alleen aan de grote mensen. Maar toen zei de Heere Jezus, dat is niet waar. Kom, iedereen mag bij me komen. Juist ook de kinderen. We horen allemaal bij elkaar. Daar hebben we het vanochtend met elkaar over gehad.

In deze dienst is er dus een gaande viering waarbij de ouderlingen u uitnodigen. U kunt hier naar voren lopen. Het is de bedoeling om dat in 3 rijen te doen. Elk vak vormt een rij naar voren. En dan is er vooraan eerst brood en loopt u dan door naar de wijn. Let u erop dat aan die kant 2 rijen gevormd worden naar voren. 2 rijen naar voren. Ondertussen zingen we bij het avondmaal 2 liederen. Het lied van Sela, mijn herder. En opwekking 790. God is mijn herder die mij wijdt. Ik lees met jullie een paar versen uit Johannes 10. Zegt Jezus het volgende. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Gemeente, Jezus is naar de aarde gekomen. En hij heeft hier op aarde ons menselijk bestaan gedeeld met de bedoeling om dit bestaan te redden. Dat is Gods beweging in Jezus Christus naar de mensen toe. En in de preek ging het dan vooral op de breedte van zijn werk voor de mensheid. Jezus zag de mens in nood en hij zocht die mens, hij zocht hem of haar op. Maar naast de breedte van het werk van Jezus is er ook de diepte van het werk van Jezus. En die beweging van God naar de mensen toe, die heeft een dieptedimensie in zich. Namelijk die van de zonde en de schuld van de mens. Het lijden en de eenzaamheid van de mens is het gevolg van de zonde. Het gevolg van de menselijke keuze om het beter te willen weten dan God. Of om anders te doen dan wat God heeft bedacht wat voor ons goed is. En om verzoening te doen ging Jezus zo ver dat hij zich liet doden. Hij liet zich uit dit menselijk bestaan verwijderen door de kruisdood te accepteren. En dat is het ultieme bewijs dat de hemelse Vader zijn liefde met jou deelt. In Johannes 10 geeft Jezus deze boodschap door in het beeld van de goede herder. De herder die zijn leven geeft voor de schapen. Een dieptedimensie die nog meer inhoud heeft dan de breedte dimensie. Als je zo kijkt naar het werk van Jezus. Een dieptedimensie die in brood en wijn heel kernachtig naar je toe komen. Laten we bidden. Dank Heer Jezus Christus voor de breedte en de diepte van uw werk. Voor genade, verzoening en vergeving. Voor uw bewogenheid met mensen die als schapen zijn zonder herden. Maak dat we door brood en wijn te nemen, of misschien door het avondmaal al kijkend mee te maken, dat we bemoedigd worden. Bemoedigd in verdriet en rouw. Gesterkt als de dood confronterend in het leven is. Maar ook gemotiveerd om Jezus te volgen. In zijn spoor te gaan. Barmhartig te zijn. Maak dat we geraakt zijn door de liefde van de Heer Jezus voor ons, die onze zonde en onze schuld op zich nam. Heilige Geest, wees bij ons in deze avondmaalsviering. Bij ons allemaal, of je meeviert of toekijkt. Geef een gezegende viering. Om Jezus wil. Amen. Kijk niet alleen naar brood en wijn, maar kijk omhoog naar Jezus Christus, die aan de rechterhand van de Vader in de hemel zit.
Neem blij en eensgezind deel aan de maaltijd van uw Heer. Dank hem voor zijn liefde voor ons en bewaar de herinnering aan zijn dood voor eeuwig in uw hart. Zo zult u vervuld worden met liefde voor God en die liefde uitwerken in de gemeente en daarbuiten. Laten we de betekenis van brood en wijn in een moment van stilte overdenken.

Gemeente, het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met wijn, waarvoor we God danken en loven, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem dit brood en deze beker. Eet en drink, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam en zijn bloed heeft gegeven om al onze zonden te vergeven.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon. Af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdvoorhemd.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhemd.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
10: Dit is RTV 4.
11: Glory Sound.

Een hele goede middag. Welkom bij Glory Sound hier op RTV 4. U kunt luisteren naar christelijke muziek van toen tot aan nu. Ja, mijn naam is Alida en ik wens u allen heel veel luisterplezier toe.

U luistert naar Glory Sound elke zondag tussen 12 en 2 hier op RTV 4 Christelijke muziek van toen tot aan nu.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. In diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
13: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
14: Valdorpelshop.nl.
15: Dit is RTV 4.
16: Glory Sound.

Welkom terug bij Glory Sound hier op RTV 4. U kunt verder luisteren naar prachtige liederen van toen tot aan nu.

U luistert naar Glory Sound elke zondag tussen 12 en 2 hier op RTV 4 Christelijke muziek van toen tot aan nu.

Zing en luister elke zondag tussen 12 en 2 mee naar mooie christelijke liederen van toen tot aan nu, hier op RTV 4.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Glazen wasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op argandwinkel.nl/gratis.
11: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
13: Dit is RTV 4.
14: Het

0: voordat we gaan beginnen, mijn naam is Marjolein. Ik doe het niet alleen, ik doe het samen met mijn co-host. Wie heb ik vandaag bij me?
1: Je hebt vandaag bij je Kimberly. Surprisingly. Dus ja, we gaan er een fantastische uitzending van maken. Gaan ze dadelijk even een nieuw liedje Joy starten. En pak lekker je pen, pak lekker papier. Zorg dat je klaar bent, pak lekker je Bijbel. En dan gaan we hem starten.

0: Ja, lieve mensen, I got joy. En wat er ook, waar mensen zijn, wordt af en toe wel eens foutjes gemaakt. Excuses voor het niet helemaal, het klopte niet allemaal. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat mag de pret niet drukken. Het is nog steeds het opwerkingsuurtje samen met God, lieve mensen. En weet je wat God is? God is liefde. Eén bonk liefde. Liefde voor jou, liefde voor mij. Hoe mooi is dat? Maar voordat we verder gaan met de vijf talen van liefde, heb ik eerst een vraag te beantwoorden. Deze week kreeg ik een vraag van iemand. En dat ging over boze geesten uitdrijven. Maar het ging ook waarom niet naar Dorenplaatsen zenden. En heel vaak wordt er ook gebeden in kerken, wat goed is, tegen de boze geesten. Dat wil God ook. Maar heel vaak wordt er gebeden, ga maar naar Dorenplaatsen, of ga maar dit, of ga maar dat. En ik weet dat ik het een paar keer eerder heb uitgelegd, maar toch kwam deze vraag weer naar boven. En waarom gebonden naar de voetbank? Nou, als we de Bijbel erbij pakken, want dat is belangrijk, en we gaan naar Lucas 11, vers 20, Lucas 11, vers 20, dan gaat het ook over de boze geesten. En daarin staat, maar indien ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk Gods over u gekomen. Dat betekent, God zijn hand, God zijn vinger, die drijft de demonen uit. Niet jij, niet ik, dat doet God. Maar wel met de autoriteit die hij ons gegeven heeft, mag ik vragen aan God om de boze geesten weg te sturen, gebonden naar de voetbank van Heer Jezus Christus. Waar haal ik dat vandaan? Marcus 3, vers 27. Dus Marcus 3, vers 27. Dan gaat het over de sterke binden. Nou, die andere kant denkt dat hij sterk is. En soms is hij ook sterk. Omdat wij ook heel vaak onwetend zijn. En het begint soms heel klein. En met een kleine zonde bijvoorbeeld kunnen we de deur openzetten. Of er gebeurt wat vervelends. Of de andere kant valt ons aan. En op het moment dat we er niets tegen doen, we bieden geen weerstand, kan die steeds sterker en sterker en sterker worden. En dat kun je ook lezen in Jacobus 4, vers 7. Dat wij ons moeten onderwerpen aan God de Vader, Heer Jezus en de Geest. En weerstand moeten bieden tegen die andere kant. Maar hoe doe je dat dan? Nou, ten eerste, zorg dat je de wapenrusting aan hebt. Efeze 6. Dat is heel erg belangrijk. De wapenrusting van God. Zorg ook dat het tussen jou en God oké is. Iedereen van ons doet fouten. Iedereen van ons doet zonde. Iedereen van ons doet een leugentje om bestwil. Dat klopt. Dat doe ik ook. Dat is niet altijd goed. Maar dat gebeurt wel. Het is een way of life. Hoe ga je daarmee om? Elke keer als wij een zonde of een leugen doen, dan gaat er een keer open naar de andere kant. En die andere kant kan jou dan ook pakken. Nou gaat er een fabeltje rond dat een geestvervuld christen nooit bezet gebied kan worden. Dat is niet waar. Een demon kan een bezit van jou nemen. Waarom? Als jij toestaat mee te doen met de duistere wereld. Dat is niet leuk, dat is niet fantastisch. Maar dat moet wel, die deur moet dicht. Dus dan vraag je aan God of hij jou wil vergeven. Eerst zeg je ook, Vader, ik heb dit op dit gedaan, dat was niet slim. Heer, wilt u mij alsjeblieft vergeven met een berouwvol hart. Dank u wel dat u mij vergeven heeft. En ik vergeef ook mezelf. Dat doe je hardop. Waarom? Omdat die andere kant ook leert van, hé, wacht eens even, die hoort het ook. Hé, er is geen stok meer om te slaan. Wat is in de openheid? En God weet toch alles. Moment dat je dan last hebt van een boze geest, een onreine geest, dat kan ook, dan moeten wij die geest binden. Marcus 3, vers 27, daar staat, maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. En dan zal hij zijn huis plunderen. Dus het betekent dit. Dit is de NBG-vertaling. Je kunt ook de herziene of de gewone taal. Maakt allemaal niet uit. Maar het gaat hierom. Als jouw lichaam is jouw huis. En er is een demon ingekomen. Dan moet die demon eruit. Dat is hetzelfde als er is een inbraak in een winkel. Er wordt een politie gebeld. En die politie komt. En die ziet die boef zitten. Wat doet hij ermee? Die slaat hem als het goed is in de boeien. Neemt hem mee naar de cel. Die neemt hem niet mee naar een bos. Die neemt hem niet mee naar een stuk land. Van, nou, ga er maar lekker uit. Nee, dat is wel wat in Kerkeland vaak gebeurt. Ga maar naar Dorenplaatsen. Nee, hij neemt die boef mee en die moet bestraft worden. In dit geval is die boef de onreine of die boze geest. Die sturen we gebonden en dan naar de voetbank. Handelingen 2, vers 35. Daar staat, de Heere heeft gezegd tot mijn heren, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Wat staat hier nou? Het is een beetje krom verteld, maar het staat hier dat al die onreine, boze, onreine geesten moeten gebonden naar de voetbank. Waarom? Het zijn vijanden van ons. Het zijn vijanden van God. Het zijn vijanden van de engelen. En wij hebben die autoriteit ook om te zeggen, nee, tot hier en niet verder. Jij komt mijn huis niet binnen. Ik stuur je gebonden naar de voetbank van Heer Jezus Christus met de kracht van de Heilige Geest. Waar halen de mensen het dan wel vandaan? Nou, Lucas 11 vers 24 tot en met 26 staat, als mensen dat niet goed lezen, maar ik hoop dat jullie het wel goed lezen. Lucas 11, vers 24 tot en met 26. Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door daarop plaatsen om rust te zoeken. Want als iemand zegt, nou, ga eruit, ga weg, ga links en rechts, dan gaat hij ergens heen. Maar dan is het erger is, hij vindt geen rust, hij is boos, want er staat, zodra hij is uitgevaren, gaat hij door plaatsen om rust te zoeken. En als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. Ja, want het was schoon. Dan trekt hij heen en neemt 7 andere geesten mee, bozer dan hij zelf. En zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Lieve mensen, dit is aan de orde van de dag. Heel veel mensen zijn bezet gebied. Je ziet en je hoort zoveel mensen die last hebben van dit, van dat. Van opeens worden ze boos, ruzie. Dat ze last hebben dat ze van hun leven willen beroven. Ja, sorry lieve mensen, want ik kunnen ook dat kinderen luisteren. Ik wil niet dat ze bang worden daarvoor. Maar luister, al die dingen zijn vijanden van jou, maar ook vijanden van God. Wanneer jij een kind van God bent, dan kun jij uitspreken met de autoriteit die de Heer Jezus mij gegeven heeft, met de kracht van de Heilige Geest, zeg ik nu tegen jou, elke geest wat het niet hoort, moet wegwezen, gebonden naar de voetbank van Heer Jezus Christus, met de kracht van de Heilige Geest. En wat je daarna mag doen, vraag aan God, vraag aan Heer Jezus, vraag aan de Heilige Geest, dat hij jou opvult met rust, met vrede, met ontspanning, met vreugde, maar ook met blijdschap, in Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat ik de vraag beantwoord heb. We gaan eerst nog een mooi lied doen en dan gaan we terug. En dan komen we met liefde. Hoe mooi is dat? Want dat is toch fantastisch, lieve mensen. Kimberly, wat voor mooi lied heb je?
1: We hebben Ik zal juichen voor u, mijn Heer.

0: Kun jij blij zijn ook op de momenten dat je het best wel moeilijk hebt? Lieve mensen, iedereen van ons maakt wat mee. Echt elke keer weer. En dan zegt God ook, kijk vooruit. Kijk naar wat God voor jou heeft. Hij heeft een nieuwe weg. Hij heeft een weg vol liefde, vol enthousiasme. En dat is ook wat God van ons vraagt. Vurig zijn voor God. 5 talen van liefde. Misschien heb je dat boekje wel eens gelezen. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. En is het misschien een aanvulling. 5 talen van liefde van God. Tussen God en de mensen, maar ook tussen de mensen. Het gaat hierom. De 5 talen van liefde, dat heeft te maken met positieve woorden. En dat ga ik straks even uitleggen. Tijd en aandacht, cadeaus, dienstbaarheid en lichamelijke aanraking. We beginnen met positieve woorden. Een positief woord, lieve mensen, doet zoveel meer dan een negatief woord. Als je tegen iemand zegt, nou, ik vind eigenlijk helemaal dat je een lelijke trui aan hebt. Dan kan je iemand kwetsen. Waarom? Want misschien is die trui wel van een moeder of een vader geweest. Of misschien heeft die persoon die trui wel gekocht met de laatste centjes dat hij of zij had. En dan geef je zomaar een mening die jouw mening is, maar niet haar of zijn mening. En op het moment als iemand daar gevoelig voor is, dan ben je iemand aan het neerhalen. Dat zou de Heer Jezus nooit doen. Als iemand in jou vraagt, wat vind je van die trui? Dan kan je zeggen van, goh, jou staat hij wel, wat leuk voor je. Ja, wat vind jij ervan? Nou, ik zou hem dan niet dragen.
1: Het is niet mijn smaak. Maar,
0: wat zeg je?
1: Ja. Het is niet mijn smaak, maar...
0: Ja, dat is goed. Dat mag je zeggen.
1: Ja.
0: En wat zou je nog meer kunnen zeggen dan?
1: Nou, bijvoorbeeld, zo van, nou, hij staat jou leuk. Zo van, nou... Wat leuk dat je die aan hebt. Inderdaad, het is niet mijn smaak, maar bij jou, ik ben blij dat jij hem mooi vindt.
0: Ja, en dan kan je een positief draai aangeven van, joh, hoe kom je eraan? Of van mijn oma kregen, nou dat is bijzonder. Dan maak je daar iets positiefs van en dan spreek je positieve woorden. En je ziet ook wel eens in films, dan vragen heel vaak de vrouwen aan hun mannen. Is mijn kont dik? En dan moet je gewoon zeggen nee. Gewoon niet doen. Lieve mensen, positieve woorden is zo belangrijk. En dat is een taal van liefde die sommige mensen heel erg nodig hebben. Woorden hebben enorme kracht. Als je kijkt in Jacobus 3, vers 1 tot en met 9, dan staat er ook dat je met dit tongetje dood of leven kan scheppen. Je kan iemand positief benaderen of iemand negatief benaderen. En die woorden van ons, lieve mensen, wij moeten dat tongetje echt in bedwang gaan houden. Want ongevraagd, maar ook soms spreken wij een vloek uit over iemand, of roddelen of negativiteit. En dat kan iemand heel erg schaden. Echt waar. Maar waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we dat tongetje niet in bedwang houden? Waarom moeten we altijd bijvoorbeeld klagen en zeuren? Of gewoon zeggen, ja, het is pittig, maar samen met God kan ik er doorheen. Ja, ik snap je, het is ook niet leuk. Maar weet je, samen met God kunnen we dit of dat doen. Dan draai je het ten positieve. Bij mij is het glas eigenlijk nooit half leeg, maar half vol. Ik heb natuurlijk ook mijn momenten. Oh, absoluut, absoluut, absoluut. Maar dan is de ander daar vaak om jezelf omhoog te halen. Met positieve woorden. En weet je wat is, als je voor je partner een positief woord hebt. Je kunt een partner zijn in je huwelijk bijvoorbeeld, of je bent verloofd. Spreek dan positieve woorden over elkaar. Dat heeft zoveel meerwaarde. Als je negatieve woorden spreekt, dan kan het je relatie echt schaden. We noemen elkaar ook van wat je fijn vindt van de ander. Hoe mooi is dat? Als je voor vrienden is, bijvoorbeeld vrienden, zullen we lekker leuk naar de bioscoop gaan? En die persoon zegt, nou, de bioscoop vind ik niet zo leuk. Oh, dat kan. Wat zou jij dan leuk vinden? Dus je draait het meteen ten positieve. Wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld in je huwelijk, bijvoorbeeld, en je gaat, iemand zet een container automatisch uit zichzelf naar buiten, dan kun je zeggen van, wauw, bedankt. Bedankt voor het buitenzetten van de container. Vind ik echt fijn. God, heb je lekker gekookt vanavond. Daar kan ik echt van genieten. Maar ga dan niet dit doen. Nou, ik ben blij dat je de container buiten zet. Tjonge, had je ook al eerder kunnen doen. Dat zijn negatieve woorden. Positieve woorden is om iemand op te bouwen, te bemoedigen, te bevestigen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat er een soort stofje in de hersenen werken. Een blijdschap van, ik word gezien, ik word gewaardeerd. En ja, ik zal meer gaan doen voor de ander. Weet je, de Heer Jezus sprak. God de Vader sprak. God sprak Unie betekent één gesproken woord. En hij sprak. En hoe mooi is dat? Toen de God de Vader

0: vader over zijn zoon sprak, Heer Jezus Christus. Dan kun je Matthäus 3, vers 17 lezen. Dan zei hij, en zie, er kwam een stem uit de hemel die zeide, dit is mijn zoon, die geliefde, ja, in wie ik mijn welbehagen heb. Wauw, dat is pas krachtig. Als God dat tegen jou zegt. Hé Marjolein, hé Kimberly, hé beste luisteraar. Ik ben blij met je. Wat denk je dat gaat doen met Kimberly? Wat denk je dat je dan doet als God dat zegt?
1: Dan word je zelf ook blij.
0: Ja.
1: Want als hetzelfde met een glimlach. Dat hebben mensen wel eens uitprobeerd. Als één begint te glimlachen. Op een gegeven moment begint de hele zaal te glimlachen. Omdat het werkt gewoon... Dat werkt op elkaar.
0: Aanstekelijk, hè?
1: Ja, het werkt aanstekelijk. Ja.
0: Net als iemand lacht. En dat is dan heel... Op een gegeven moment gaat iedereen meelachen. Want ja, of je bent eerst ongemakkelijk. Maar er komt een positieve vibe in de zaal. En dat is precies wat God voor ons heeft. Dat was ook het eerste liedje Joy. Hoe mooi is dat? En de volgende was Prijs. En nu, Kimberly, wat voor lied heb je nu voor ons?
1: Een hele leuke. Jesus and My Coffee.
0: Woe, die is leuk.

0: Ja, Jesus and my coffee. Heel veel mensen beginnen 's ochtends met een kopje koffie. Ja, dat is ook zo'n liedje. Eén kopje koffie. Hoe mooi is dat? En dan ben je lekker bezig. Maar dit is een liedje die heeft iemand geschreven. Jesus and my coffee. Elke slok die ik neem, daar zit de Heer Jezus bij in. Hoe mooi is dat? Hey, lieve mensen, de volgende taal van liefde is tijd en aandacht. Tijd en aandacht. En dat is best lastig soms. Bijvoorbeeld als jouw partner die liefdestaal heeft, dan verlangt hij of zij ook meer aandacht. En wat is dat eigenlijk? De aandacht is de volledige aandacht. We zijn soms zijn we zo geconsumed door onze mobiel, door onze werk, door onze sport, door de kinderen. En dat snap ik allemaal. Maar maak tijd voor de ander vrij. Want als de ander de taal van liefde heeft van tijd en aandacht, dan is het belangrijk om daarin te investeren. Het is tijd, het is nodig om die tijd te nemen. Maar het is ook nodig voor God, lieve mensen. Kijk, net hadden we positieve woorden. Maar positieve woorden kun je ook naar God uitspreken. Vader God, ik ben zo blij met u. Vader God, u bent zo geweldig. Dank u wel, Vader, wat een mooi leven heb ik. Dank u wel, Heer Jezus, dat u mijn redder en verlosser bent. Dat zijn allemaal positieve woorden. Bedank de Heilige Geest ook voor de kracht, de wijsheid, de kennis en inzicht die je in jou geeft. Dat zijn positieve woorden. Nu naar de aandacht. Lieve mensen, we hebben zoveel aandacht aan onze mobiel en aan de krant en noem maar op. Maar wanneer heb je aandacht voor God? Wanneer neem jij stille tijd voor God? En zet je wekker een kwartiertje eerder, bijvoorbeeld 's ochtends vroeg. En het gaat niet om het kwartiertje, het gaat om de inzet die je toont. Want God kijkt naar je hart, lieve mensen. God kijkt naar je hart. En wat heerlijker is, ik heb dan elke dag zo'n tekst van God. Een dagelijkse bemoediging of you version is in het Engels, maar ook in het Nederlands. Dan krijg je elke dag een stukje voedsel van God. En hoe mooi is dat om daar de dag mee te beginnen. Om te kauwen en te herkauwen. Voordat je gaat douchen. Voordat je een kop koffie neemt. Voordat je gaat eten. Neem God echt niet zomaar voor lief, lieve mensen. Hij heeft jou lief. Hij heeft jou eerst lief gehad. En God wil ook dat je hem de tijd aan de aandacht geeft. Waar hij zo naar verlangt. Want God is ook een jaloers God, lieve mensen. Je partner is ook belangrijk om aandacht te geven. Hoe kan je dat beste doen? Nou, op het moment dat je thuis komt, geef dan volledige aandacht. Leg je telefoon uit, leg hem weg. En zeg ook van, hoe was jouw dag? Als de ander zegt, ja, ik moet er even niet over praten, heb dan respect ervoor. En haal even wat te drinken en ga gewoon lekker met hem of haar op de bank zitten. Wat ook belangrijk is, dat je ook echt investeert met, hoe gaat het met de ander? Wat vindt de ander leuk om te doen? Misschien vindt de ander het wel leuk om samen een kruiswoordpuzzel te doen. Waar je helemaal niet van houdt, maar je geeft dan aan. Kijk eens, dit wil ik heel graag voor jou doen, want ik heb interesse in jou. Kijk, als de ander zegt, ik wil even rust, dan neem je daar ook respect voor, heb je daar respect voor. En dan ga je even wat anders doen. Wat heeft dat met God te maken? Heel erg veel. Toen de Heer Jezus af en toe moe werd van de menigte, hij werd niet moe om zijn werk voor God te doen, maar hij werd af en toe wel eens moe. Wat deed de Heer Jezus toen, Kimberly?
1: Toen ging hij vaak naar een berg op, of even naar de waterkant, of in ieder geval even eruit, zeg maar.
0: Ja, en wat ging hij doen?
1: Gewoon even bidden, met God zijn, gewoon even alleen zijn. Gewoon even met zichzelf zijn, zeg maar.
0: Ja, want dan ging hij met God praten. En ook reken maar dat God ook investeerde in de Heer Jezus. En dat doet God ook met jou. Op het moment dat jij gaat zitten en gaat luisteren naar wat God te vertellen heeft, dan zeg je misschien, ja, maar ik versta de stem van God niet. Jawel, dat kun je wel verstaan door de Bijbel bijvoorbeeld altijd mee te nemen. De Bijbel, de geschreven Bijbel, lieve mensen. Ik weet dat ik het vaker zeg, maar die geschreven Bijbel, neem die mee. Zo vaak spreek ik met mensen, ook door de telefoon. En zeg, heb je de Bijbel bij de hand? Oh, die moet ik even zoeken. Oh, die ligt boven. Dan denk ik, ja, ik snap je wel, maar zodra wij over God beginnen, dan is het toch belangrijk dat je het woord van God bij je hebt. Dat is de levende Heer Jezus die onder ons heeft gewoond, toch, Kimberly?
1: Ja, als je hem niet bij je hebt, ja, dan soms dan krijg je opeens een ingeving of opeens een woord van God.
0: Ja.
1: En soms, dat heb ik ook wel eens gehad, dan denk ik zo van, oh, ik krijg opeens Lucas 14 bijvoorbeeld voor iemand. En dan twijfel ik aan mezelf. En dan wil ik hem eerst even opzoeken, gewoon om te kijken of het wel een liefdevolle tekst is of zo. Gewoon, weet ik niet, voor mijn eigen iets, zeg maar. Maar ja, dan is het wel handig dat je hem bij je hebt. ook als je voor jezelf een woord van God krijgt, dat je hem even kan opzoeken.
0: Ja, vanmorgen kreeg ik dan het woord Hebreeën 10, vers 23 tot en met 24. En daar staat dus Hebreeën 10, dat is het dagelijks woord wat ik kreeg. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkander aan te vuren tot liefde en goede werken. Ja, lieve mensen, goede werken. Laat elkaar vurig aansporen om dat te gaan doen. Dat is ook tijd en aandacht. Hier mag ik zitten elke zondag, of met Erin of met Kimberly. Hoe bijzonder is dat? Om tijd en aandacht te besteden aan al onze lieve luisteraars. Maar ook aan mezelf. Waarom? Omdat deze tijd, dit uurtje is echt alleen voor God. Geen onderbrekingen. Samen met God. En ik hoop ook, jullie luisteraars, dat jullie er wat aan hebben. Volledige aandacht voor elkaar. Maar ook voor dit uurtje. Schrijf op. Misschien hoor je wel een tekst dat je denkt, wow, hier ga ik wat aan doen. Weet je wat ook zo mooi is in Gods aanwezigheid? Ga eens picknicken met de Heer Jezus. Dan denk je, picknicken met de Heer Jezus. Wat denk je dat ik daarmee bedoel, Kimberly?
1: Nou, gewoon even tijd met God doorbrengen. Even naar het park. In dit geval neem je even wat eten, wat drinken mee. Even lekker in het park zitten op een kleedje. Even met jezelf. En ga eens met God praten. Gewoon zo van, hey, dit is mijn dag. Dit is wat ik mee heb gemaakt. Heeft u nog een woord voor mij? Ik versta uw stem nog niet helemaal goed. Maar ik wil in ieder geval zeggen hoe mijn dag was.
0: Ja.
1: En dan langzaam begin je ook zijn stem meer te verstaan.
0: Ja, en het mooie is, we bidden voor het eten. He, Vader, God, Heer Jezus, Heilige Geest, wilt u het eten zegenen? Maar misschien kan je zeggen, Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, ik eet een lekker boterhammetje en mag ik het ook met u delen? Natuurlijk zal je niet fysiek aanwezig zijn, maar gewoon al het gevoel dat je hem uitnodigt bij het eten. Hoe mooi is dat? Weet je, de Heer Jezus nam heel veel tijd met God de Vader. Ook een hele mooie tekst is Lucas 6, vers 12. En de reden waarom ik zoveel teksten zeg, is omdat niet mijn geloof, het moet in het woord van God staan. Maar Gods liefde is zo groot. En dan kun je het even nazoeken, Lucas 6, vers 12. En het geschiedde in die dagen dat hij, de Heer Jezus, naar de gebergte ging om te bidden. En hij bracht de nacht door in het gebed tot God. Want gebed betekent eigenlijk heilig praten met God. Respectvol, eerbied voor God hebben. Dat is wat er staat. Hoe mooi is dat? We gaan eerst nog een mooi lied doen en dan komen we zo terug met het derde. Hoe gaaf is dat? Nou Kim, wat voor een lied hebben we nog voor moois?
1: Ik geloof in het bloed van Heer Jezus Christus.

0: Ja, lieve mensen, ik geloof in het bloed van Heer Jezus Christus. Zijn kostbare bloed, voor jou, voor mij. Hoe gaaf is dat? Oh, God heeft zoveel meer voor jou en mij. Hoe bijzonder is dat? En hij wil je ook cadeautjes geven. En het volgende taal van liefde is, je raadt het al, cadeautjes. Cadeautjes die God aan jou wil geven. Cadeautjes die je aan een ander mag geven. En soms mag je een cadeautje aan jezelf geven. Hoe mooi is dat? Sommige mensen hebben echt een liefdestaal als cadeautjes. Ik heb eigenlijk meer een liefdestaal om cadeautjes te geven. Dat vind ik veel leuker nog dan te ontvangen. Om bezig te zijn van, nou, wat zal ik kunnen kopen of maken voor die of geen. En weet je dat wij zelfs met een groep mensen, klein groepje mensen, hebben een cadeau gemaakt van God de Vader. Hij luistert toch en hij weet nog niet wat het is, hopelijk. Hij weet alles, maar oké, we proberen het een beetje stiekem te doen. Maar we hebben een cadeau gemaakt van God. Waarom? Omdat we zoveel van God houden. We waarderen hem zo en we willen hem graag een cadeautje geven. En weet je wat je ook mag geven aan God? Je hart. Dat verlangt je ook. Je hart, een lied, een gesprek, een gedicht, een mooie tekening. Weet je nog, als je kinderen hebt gehad, of hebt, en je kind komt thuis met een mooie tekening of een macaroni-ketting, dat je daar blij van was. Waarom? Omdat hij of zij dat gemaakt had in liefde. En dat is wat God vraagt. Liefde, liefde, liefde. Alles wat je doet, doe het in liefde. Doe het in blijdschap voor hem. En dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Weet je, de waarde van cadeaus zit niet in geld. Nee, de waarde in cadeaus zit er gewoon in hoe jij het geeft. Met wat voor blijdschap. Mijn dochter Kimberly, die nu ook meedoet in de knoppen vandaag. Die maakt soms een prachtige tekening of een schilderij. En daar ben ik dankbaar voor. Die hang ik dan op. Waarom? Omdat ik dat zo mooi vind. En ik waardeer het. Waarom? Omdat ik weet hoeveel tijd erin zit en hoeveel liefde erin zit om een schilderij te maken. Erin kan dat ook zo mooi. Die kan zo mooi schilderen en dan zegt ze, ja, ik vind dat niet zo mooi genoeg. Maar het is prachtig, het is mooi, het is supermooi. En het is alleen al het feit dat je de tijd en energie insteekt. En zo maakt Kimberly ook vlaggen voor God en Hineni Benners heet dat. En het is dan een vlag maken voor Gods koninkrijk. Waarom? Met zoveel liefde. En omdat ze dan de mensen kan helpen, dat ze God nog meer kunnen aanbidden met vlaggen en banieren. Cadeautjes, daar gaat het om nu op dit moment. Cadeautjes. Cadeautjes zijn allemaal varianten. Cadeautjes, wat vindt een ander mooi? Je kunt bijvoorbeeld een bos bloemen meenemen voor jouw partner, als hij of zij dat prettig vindt. Maar een cadeautje kan ook zijn, een leuk uitje. Een keer uitje, de kinderen blijven lekker, bijvoorbeeld de oppas geregeld, en dan ga je lekker met z'n tweeën uit eten. Dat is ook een cadeautje. Cadeautjes hoeven niet zo moeilijk te zijn. Wat dacht je van een ontbijtje op bed? Gewoon spontaan. Een ontbijtje op bed. Cadeautje van jou aan je partner. Reken maar dat dat gewaardeerd wordt. En God houdt ook zoveel cadeaus. En hij wil ook cadeaus van jou ontvangen. Wat dat ik al zei. Je hart, een liedje. En soms heb je zomaar een spontaan een liedje in je hoofd. En ik heb dat wel eens met een liedje. Bijvoorbeeld Fate is dat geschreven door George Michael. En we gotta have fate. Nou, ik heb er een vroeg gemaakt van. En we hebben fate. Het volvertrouwend geloof van God. Hij houdt van jou. En nee, dat is gewoon een tekst die je dan verzint. Maar reken maar dat hij daar blij van wordt. Heb jij nog een idee van cadeautjes wat je kan geven?
1: Ik weet dat jij het altijd fantastisch vindt dat ik zuig. Vooral omdat ik nooit hou van zuigen. Maar voor haar doe ik het voor liefde.
0: Ja, stofzuigen, dat vindt ze nooit zo leuk. Want we hebben namelijk een aantal dieren in huis. En ik kan me dat voorstellen. Maar dan, als ze dan gezogen heeft en dan kom ik thuis en denk, wauw, wat een cadeau. Dat vind ik dan zo fijn. Kost niks, kost alleen tijd en investering. En ik weet dat het haar moeite kost. Maar dan doet ze het toch met blijdschap. En dan word ik gewoon heel erg blij van. We gaan nog een lied doen, want we hebben natuurlijk nog een twee te gaan. En anders krijg ik het niet af vandaag. Kimberly, wat heb je voor moois?
1: Nou, we hebben natuurlijk oneindig veel liederen, want we hebben zat om uit te kiezen. Maar degene die we nu gaan doen is I Went to the Enemy's Camp.
0: Wauw.

0: He is under my feet. En daar hadden we net al een stuk over. Dan hoor je dat. He is under my feet. De voetbank van God. De voetbank van Heer Jezus Christus. Die andere kant hoort niet bij jou. Die andere kant moet opzouten in Jezus naam. En ik zag het woord zout. Waarom? Want wij zijn het zout der aarde, lieve mensen. Heb je wel eens aardappels gegeten of anders gegeten zonder zout? Dat kan zo ongelooflijk flauw zijn. En Kim die dagen later, die houdt heel veel van zonder zout. Maar sommige dingen wel, hoor. Kijk, lieve mensen. Het
1: maar moet... daarentegen gebruik ik wel satésaus of curry of iets anders.
0: Ja, dat is waar. Absoluut, 100%. Je maakt het eten smaakvol. En het eten van God is ook smaakvol. De Bijbel is, lieve mensen, zo tasteful. Het is zo rich. Dat is alles wat je nodig hebt. Je geestelijk voedsel. En daarnaast komt natuurlijk je lichamelijk voedsel. En wees ook niet bang. God zorgt voor jou. Hij zorgt voor ons. Hij wil je zoveel geven. Dat zijn ook zijn cadeaus. De volgende liefdestaal is dienstbaarheid. Dienstbaarheid voor God. Dienstbaarheid voor je vriend of vriendin of je partner. Hoe kan jij dienstbaar zijn? Dienstbaar zijn kan zijn gewoon dek lekker de tafel. Gaat gras maaien. Het zijn allemaal dingen die je kan doen voor de anderen. Uiting van liefde.
1: Met de hondjes lopen.
0: Wat zei je?
1: Met de hondjes lopen.
0: Met de hondjes lopen. Als je honden hebt, laat de honden eens een keer uit zichzelf uit. Weet je wat het is? Ruim het huis een keer lekker op. Ik zag eens een keer een filmpje over een huwelijk, een man en een vrouw. En dan zie je ook, een vrouw is eigenlijk altijd dienstbaar. Die komt, die ruimt het huis op, zorgt dat er boodschappen zijn, zorgt dat er kinderen naar bed gaan, dat soort dingen. En dan komt een man thuis van zijn werk, ook moe en uitgeblust. Die gaat op de bank zitten, pakt de afstandsbediening en gaat televisie kijken. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, als ik je ergens mee kan helpen, moet je het maar zeggen. En die vrouw denkt, je ziet toch dat er hier gebeurd moet komen. Zij is misschien ook moe van haar werk. Of ze heeft de hele dag de kinderen gedaan. Dat is ook werken, lieve mensen. En dan gaan die kinderen naar bed en dan moet alles nog opgeruimd worden. En die man denkt, ja, ik ben uitgeblust. Maar weet je wat zo mooi is? Als zo'n man eens uit zichzelf denkt, weet je wat? Ik ga de kinderen vanavond naar bed brengen. Jij hebt gekookt. Ik doe ook even de afwas. Ga jij eens even op de bank zitten. Man, weet je wat er dan gebeurt met je dienstbaarheid? En wat er dan met je huwelijk gebeurt? Nou, skyrock gaat dat omhoog. Een vrouw zoekt waardering. Een vrouw zoekt geborgenheid. En we hebben natuurlijk vorige week ook over de liefde gehad van tussen man en vrouw. Hoe belangrijk dat is. Maar ook gezien worden. En andersom, vrouw, je kunt ook voor je man lekker zorgen. Een lekker drinkje, een drank in huis. En ook voordat je jouw verhaal afsteekt, jouw man heeft ook af de behoefte aan rust. Dus wat je ook kan doen, van die man komt thuis en je gaat eerst even lekker naast hem zitten. Niet heen en weer rennen, gewoon dat kwartiertje of dat 20 minuten. De kinderen zet je voor mij, maar wel even ergens met een boekje of wat dan ook, dat je echt even alleen tijd. Dus ook weer die tijd en aandacht, maar dat is ook dienstbaarheid naar je man toe. Want je man heeft ook nodig om rust en vrede te ervaren in zijn hoofdje. En dat je dan zegt, nou, nu gaan we er weer samen tegenaan. En jouw huwelijk, jongens, dat wordt zoveel sterker. Vrouwen, die zijn echt een ster in 10 dingen tegelijk doen. Die komen thuis, die doen de wasmachine aan, die doen de afwasmachine en halen ze leeg. Dat soort dingen, jongens. Ze zetten de aardappels op, ze zorgen dat de kinderen drinken krijgen. Ze kunnen dat heel veel. Mannen hebben meer structuur nodig. En die vragen gewoon, vrouw, wat kan ik doen? En die vrouw denkt dan van, ja, dat zie je toch. Maar een man ziet dat niet altijd. Eerlijk is eerlijk. Een man denkt niet altijd zo. Ik moet denken aan een filmpje van jaren geleden, dat een man heeft gewoon meerdere vakjes. En één vakje pakt hij, nou, dat is televisie kijken. Een vakje auto, een vakje boodschappen. En een vrouw heeft 100 vakjes tegelijkertijd. God heeft ons zo geniaal gemaakt, lieve mensen. En samen toch kun je één zijn. Hoe mooi is dat? Dienstbaarheid. Dienstbaarheid voor God. Hoe kan je in Gods koninkrijk dienstbaar zijn? Nou, wil jij een dienaar zijn in Gods koninkrijk, dan begint het natuurlijk met de bediening van verzoening. 2 Korinthe 5, vers 17 en 18 en 19. Dat er staat dat jij de mensen gaat vertellen wie de Heer Jezus is. Ook te pas en te onpas. Ook als het uit je comfortzone is. Misschien mag je iemand naar huis brengen. En dan denk je, ja, maar mijn auto is net schoon en wat dan ook. Of God vraagt van jou dat je iemand op had gehaald in het bos. En de honden die hebben in het water gelegen. Hoe kun je dan dienstbaarheid zijn? Dienstbaar zijn. God vraagt zoveel meer dan jij kan bedenken. Hoe meer jij doet met God, voor God, in blijdschap en in liefde. Hoe meer God voor jou gaat waarderen en hij gaat jou meer over meer stellen. Stel bij vrienden, wat kun je bij vrienden doen? Nou, automatisch uit jezelf zeggen als ze gaan verhuizen, zal ik je even helpen met verhuizen? Of ik je zeg, goh, zal ik de kinderen een dagje doen? Zal ik de honden een keer een dagje meenemen? Dan kunnen jullie lekker een hele dag op pad. Dat zijn dingen die je kan doen voor een ander. Dienstbaarheid. Hoe mooi is dat? En als je dan toch over de hoogste vorm van dienstbaarheid hebt, dan natuurlijk de Heer Jezus. Johannes 13, vers 5. Weet je wat hij daar deed, Kimberly? Wat was de hoogste vorm wat hij daar deed?
1: Nog één keer.
0: De Heer Jezus.
1: Ik weet dienstbaar en wat de Heer
0: Jezus deed. De Heer Jezus deed in Johannes 13, vers 5.
1: Ja.
0: En toen hadden de discipelen hadden gelopen in het zand. Wat deed de Heer Jezus?
1: De voeten wassen, bedoel je?
0: De voeten wassen.
1: Ja.
0: En wat doet hij dan? Hij ging knielen voor zijn discipelen. En de voetjes waren vies. En wat deed hij toen?
1: Hij waste de voeten. En sommigen zeiden ze van, nee, dat hoeft niet. En dan zegt hij tegen ze van, jawel, want dit moeten jullie ook gaan doen bij de anderen. Wees dienstbaar.
0: Dienstbaar. God heeft het ingesteld, dienstbaarheid. Kun jij dienstbaar zijn voor God? Met blijdschap in je hart, met vreugde in je hart. En dat je zegt, Heer, dit doe ik voor u. Hoe mooi is dat? God is voor ons. En hij wil ook dat wij wandelen in de voetstappen van Heer Jezus Christus. De vijfde, die ga ik meteen uitleggen, want ik zie dat het alweer 10 voor is. Dus de vijfde liefdestaal is lichamelijke aanraking. Heel veel mensen worden blij door een lichamelijke aanraking. Zou jij daar wat over kunnen vertellen, Kimberly?
1: Over knuffels en zo, dat bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, ik word ook blij als mijn honden mij tegemoet komen en die allemaal knuffels vragen. En mijn moeder en ik, die knuffelen elkaar ook af en toe. Dan, one second. Ja, dus dan gewoon lekker met elkaar zijn, lekker knuffelen, lekker een hand. Ook als je iemand voor het eerst ontmoet, even een hand geven, even hallo zeggen. Ja, dat is gewoon, ja.
0: Ja, weet je wat zo mooi is? Het woord van God zegt, begroet elkander met de heilige kus. En die heb ik een paar weken geleden uitgelegd. Weet je wat is, op het moment dat je naar een kerk gaat, misschien voor de allereerste keer, of misschien heb je er 100 keer ingezeten, en dan, als jij er al heel vaak in hebt gezeten, waarom zou jij niet iemand begroeten? Hé, wat fijn dat je komt. En niet alleen de bekende, want heel vaak heb je van die klikjes. Nee, kies eens een keer iemand anders uit. Iemand die je denkt, hé, is hij of zij al vaker geweest? Weet ik niet. Stap er eens op af. Reik je hand uit zo van, hé. En zeg, goh, welkom. Kom je hier vaker? Oh, ik kwam hier al 20 keer. Oh, ik had je nog nooit gezien. Maar misschien niet opgevallen. Maar wat fijn. Wat fijn dat je er bent. Zal ik even naast jou komen zitten? Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat er een liefdes... gedeelte open bij een ander van, hé, ik word gezien. Weet je dat ik wel eens mee heb gedaan in de kerken? Dan zag ik iemand al een paar keer zitten en niemand ging die persoon praten. Om wat voor reden dan ook, maakt niet uit. Dan is de dienst afgelopen en dan heb je altijd van die klikjes. Maar er zijn altijd een paar mensen die alleen zitten. Ga er eens op af. Haal een kop koffie voor die persoon. Ga er eens op af. Goh, wat fijn. En ik heb ook meegemaakt dat iemand zei van, ja, ik ben hier al 10 keer geweest. En niemand heeft aandacht voor mij. Ja, en dat kan zijn. Het kan zijn dat iemand gewoon iets anders uitziet. Of dat er misschien hygiëne niet helemaal 100% is. Maar daar moet jij maling aan hebben. Ga jij dienstbaar zijn voor God? Toen de Heer Jezus langs de kant van de weg liep, hè, dat is natuurlijk de barmhartige Samaritaan. Toen lag er iemand in een goot, lieve mensen. Jij weet niet hoe die eruit zag. Toen de Heer Jezus zijn discipelen uitkoos, dat waren al die mannen die hadden de hele nacht gevist. Toen hadden ze nog geen douches en dat soort grein. Nee, die hadden de hele dag gevist in de vislucht. Hoe bijzonder is dat? En hij koos hun uit. Lieve mensen, God daagt jou uit om dienstbaar te zijn voor God. Dienstbaar te zijn voor God in jouw relatie. En ook met de relatie met de vrienden. Maar ook in de relatie vooral met je broeders en zusters in de kerk. Maar ook daarbuiten. Ik hoorde van de week een verhaal, was ik heel verdrietig om eigenlijk. Dat was een mevrouw en die zei van, ja, in de dienst, iedereen leuk, lief en aardig. En had iemand wat op het podium gedeeld. En toen de volgende dag op maandag stond de persoon bij de school. En diezelfde persoon stond er ook bij. En er gebeurde wat. En toen probeerde ze even de aandacht te trekken van die persoon die op het podium had gestaan. Nou, eigenlijk trok die persoon de neus op. Daar werd ze heel verdrietig van. Nou, ik eigenlijk ook. Van, je bent niet alleen op zondag christen. Dan ben je een parttime christen. Nee, je bent 7 dagen per week, 24 uur per dag, ben je dienstbaar voor God. Als je dat ook wil voor hem. Dienstbaar voor God. God heeft dat niet voor niks ingesteld. Begroet elkander met de, met de kus. Maar je hoeft elkaar niet te kussen, maar je kunt ook een omhelzing of een hand in ieder geval laten zien wat fijn dat je er bent. Lieve mensen, ik moet alweer afsluiten. Ik ga voor jullie bidden. En dan heeft Kimberly daarna nog een mooi lied. En dan volgende week zijn we er gewoon. Leuk en lief en aardig weer als het goed is. Het is prachtig weer hier weer. En volgende week gaan we het hebben over dankbaarheid. Dankbaarheid voor God. Dankbaarheid wat God allemaal voor jou heeft. En dankbaarheid, want we hebben nu die 5 talen van liefde. En we weet zeker dat jullie deze week mooie dingen meemaken. En ga doen wat God van je vraagt. Ik ga bidden. Ja, Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. Dank u wel dat we hier zo bij u mogen komen. Voor uw troon mogen komen, met blijdschap, met vrijmoedigheid. We zijn vrij om moedig te zijn. Moedig om naar u toe te komen met respect en eerbied. Heer, wilt u alle luisteraars, wilt u ze aanraken met uw liefde, uw goedheid en uw grootheid. Heer, wilt u ook de gêne weghalen, de schaamte weghalen, dat we soms moeilijk vinden om iemand op iemand af te stappen. Maar het is wel een teken van liefde, een teken ook van aandacht, een teken van geborgenheid, wat u ook voor ons heeft. U heeft ons allemaal prachtig gemaakt en daar zijn we dankbaar voor. Vader, wilt u ons helpen op elk facet van ons leven, dankzij u, Heer Jezus Christus, en dankzij uw Heilige Geest. En zo spreek ik leven uit over ieder uit. En alles wat niet van God is, wilt u dat absoluut weghalen. Ook in ons leven, ook alles wat ook in ons huis of in onze auto's zijn of in zijn slaapkamer, wat niet van u is, Vader. Dat sturen we gebonden met uw autoriteit, gebonden naar de voetbank van Heer Jezus Christus, met de kracht van de Heilige Geest. Want Satan luistert goed, er staat geschreven in Jacobus 4, vers 7, wij onderwerpen ons alleen aan God de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest. Dank u wel dat u alles opvult met uw kostbare bloed en uw inzicht, kennis en kracht, Heilige Geest. En dank u wel, papa, dat u onze papa bent. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen.
0: Lieve, lieve luisteraars, heel veel zegen. Tot volgende week. En Kimberly heeft vast nog een mooi lied.
1: We hebben zeker een prachtig mooi lied. We hebben nog aan uw voeten, Heer. En met de 5 talen van liefde. Als je iets niet snapt, stuur ons gerustig een e-mailtje, een telefoontje. Je kunt ons altijd appen via 0644945414. En de e-mail weet ik zo even niet uit mijn hoofd, maar dat wordt dan volgende week wel weer een keer gezegd. En het komt allemaal goed. Heel veel zegen en tot de volgende keer.

EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
8: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTV 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlakbij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagne. Voorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
9: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Dit is RTV 4.
8: De middag van RTV 4.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Enjoying Bluegrass.
9: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
10: En die gaat vandaag, wegens tijdgebrek, voor Jukebox spelen. Om te beginnen met Ashby Frank. Everybody's got their 9-pound hammer.

En deze Ashby Frank die zet gelijk de toon op een onnavolgbare manier. En waar kennen we deze Ashby Frank ook alweer van? We kennen hem als mandolinist, songwriter en bluegrass muzikant. Die speelde onder andere in de band Special Consensus. Heeft ook nog meegewerkt bij Michael Cleveland en Flamekeeper. De formatie Mountain Heart, en daar is hij nog steeds wel actief. Nashville Brigade en The Likely Culper Prits. Nou, als dat niet actief is, dan weet ik het ook niet meer. En ja, onnavolgbaar, zei ik al. En ja, dat was wel in dit nummer te horen. Everybody's got their 9-pound hammer. En de volgende zangeres, die staat hoog op mijn lijstje, hoor. Irene Kelly, Come Some Winter Morning.

En zij is een singing angel voor velen. Deze Alison Krauss, ja, die hoeft nauwelijks introductie natuurlijk. En dan denk je van, ja, ze speelt en zingt voortreffelijk bluegrass. Maar ze is in staat om allerlei stijlen te zingen. En telkens past die stem daar weer perfect bij. En dat geldt echt niet voor iedere zangeres. Maar deze Alison Krauss, die is veel gevraagd. Veel prijzen al gewonnen, onderscheidingen, Grammys, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is een topper. En de volgende song, dat is Danny Paisley en The Southern Grass. En ja, ik moet nog even uitleggen, want ik zei in bovenaan het uur van, ja, ik ga voor Jukebox spelen. Nou, ik pak gewoon de mappen van de afgelopen weken en maanden pak ik erbij en dan pik ik steeds een song pik ik daar uit. Want ik had helaas geen tijd genoeg om alles voor te bereiden, maar nou, er is keuze genoeg, dus daar gaan we toch eens even van genieten. Dus Danny Paisley met Cream in My Coffee.

0: Dit is Enjoying Bluegrass. Geniet je mee?
1: En nog eentje die onnavolgbaar is. Sierra Hall. Lord, that's a long way.

Wat een tempo brengt zij in haar muziek. Ongelooflijk. En dat allemaal zonder slagwerk erbij. Zeer indrukwekkend. En dit is een keuze uit de uitzending die ik een aantal maanden geleden had met Bert of Lenting. En de komende week dan is het Bluegrass Festival, mede door hem georganiseerd in Hedon in Zwolle. En nog een keuze van hem was de Bluegrass Album Band. Your love is like a flower.

maar net. We zijn alleen maar voorbijgangers hier in dit leven. En dan de koningin van de bluegrass, Rhonda Vincent. Mama Knows the Highway.

Ja, en dit nummer, dat is er eentje hoor. Je hoorde Moneyland van de Del McCurry Band. En ja, een grote aanklacht tegen het kapitalisme en de macht van het geld. En dat was toen. En dat was gedurende de jaren altijd het geval. En ook Del McCurry, die bemoeide zich daarmee. Of, nou, die werkte daaraan mee. En het was oorspronkelijk een nummer en een album ook helemaal volgezongen met protestmuziek eigenlijk. En het werd gebruikt in de campagne voor de verkiezingen van John Edwards. Nou, hij heeft het nooit gehaald, maar ja, zijn boodschap is natuurlijk duidelijk. En in een later stadium is dit album ook als regulier album uitgebracht. En op deze plaat, dit muzikale project, dat is het woord, en hoor je onder andere ook fragmenten van Franklin D. Roosevelt. Je hoort ook de Del McCurry Band dit nummer de Moneyland. Maar verder werken ook nog mee Marty Stewart, Merle Haggard, Mac Wiseman, Patti Loveless, Emmylou Harris en Rodney Crowell, Dan Tominski, Bruce Hornsby doet mee. Nou, te veel om op te noemen. Een prachtig album is het geworden. Maar de boodschap is er eentje van verzet. En om mensen tot het denken te brengen. En dat is ook de volgende song van hetzelfde album. Chris Knight met A Train Not Running. Teksten die doen het toe.

Ja, het is een project, ja, vol met protestliederen en ook songs om je over na te laten denken. En deze Chris Knight staat op dat album. Maar ook Patti Loveless met haar song You'll Never Leave Harlan Alive. En ja, ik zal het verhaal nog een keer vertellen, want ik heb het, toen ik het draaide in de uitzending, heb ik het ook wel verteld. Maar deze song die gaat erover dat mensen lang vastzitten in de kolenmijnen van Harlan County in Kentucky. De armoede die van ouder op kind werd doorgegeven. Een streek waar je geboren wordt om te blijven. Omdat ontsnappen bijna niet mogelijk is. Dit is tragiek. En deze Patti Loveless die zingt het op haar geheel eigen manier. Met haar krachtige stem. Prachtig. You'll never leave Harlan alive.

indrukwekkend. Wat een meesterstuk. Patty Loveless. Ja, voor mij mag ze nog wel weer met nieuw materiaal komen. Hè? Geen straf om naar te luisteren. You'll never leave Harlan alive. En dan door met de Grascals. Where corn don't grow.

de song die kende ik wel, maar in deze uitvoering... Nee, kende ik hem niet, maar wel heel erg mooi. The Grascals. Ja, en of ze nou wel of niet meer samenwerken, dat weet ik niet. The Royce, broer en zus. In ieder geval hebben ze een paar prachtige albums op naam staan. Everything I Ever Wanted.

Royce. En ik heb het nog eventjes nagezocht. Ze zijn niet meer samen. Want na een pauze zijn ze uiteindelijk definitief gestopt met optreden samen. En Elaine die heeft een nieuw contract getekend in Nashville voor nieuw materiaal. En ze heeft ook een song uitgebracht, Heading in a New Direction. Daaraan doet Vince Gill zelfs mee. Maar Leroy die heeft een carrière als tourbuschauffeur heeft hij nu. En hij rijdt met... artiesten rijdt hij door het hele land heen. All over the place, zoals ze dat noemen. En ze komen niet meer samen als duo. Komen ze met nieuw materiaal. Maar ze hebben wel prachtige albums. Vier prachtige albums zelfs. Lonesome Whistle, New Day Dawning, Gypsy Runaway Train en The View. En vooral die laatste, die maakte een grote indruk op mij destijds toen het uitkwam. En ik zal die er ook nog eens een keer weer bij pakken de komende weken. Want prachtige muziek hebben die gemaakt. En de volgende die is natuurlijk wat bekender. Hij is ook nog volop actief. En hij heeft grote bekendheid gekregen met de song Murder on Music Row. Maar hij doet ook veel bluegrass. Ik heb het over Larry Caudle en Lonesome Standard Time. Mama, don't forget to pray for me.

song die hij waarschijnlijk dan geschreven heeft voor Diamond Rio. Dus wel heel erg mooi. En we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van uur 1 van Enjoying Bluegrass. Maar we gaan nog een uur door met genieten. En nu nog Alison Brown en Steve.

0: schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op haaien-clean.com. Haaien Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
11: Dit is RTV 4.
12: Enjoying Bluegrass.
13: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

En even een heel eind terug in de tijd met Flat & Scruggs. The Stone The Builders Refused. En we blijven nog eventjes bij Earl Scruggs. Maar nu van een album The Three Pickers. Nou, enkele weken geleden nog maar heb ik daar veel aandacht aan geschonken. Doc Watson samen met Earl Scruggs en Ricky Skaggs. What is a home without love?

And the crowd got wild. Prachtig. Are there any questions? Thank the bekende DJ. En we gaan door met de Red Camel Collective. En zo rolden we gewoon weer het tweede uur in. Nog een uurtje jukeboxwerk. In spite of me.

Ja, dat is natuurlijk altijd een mooi onderwerp, hè, om te zingen over vroeger. I remember that I was one of the two little boys. Dat hoorde je de Country Gentleman zingen. En ja, deze muziek, daar kan ik van genieten. Ik heb een lach op mijn gezicht. En ja, dat is gewoon prachtig. En ja, ik hoop dat ik deze muziek ook een beetje bij jou binnen laat komen. Want daar is het ook voor bedoeld. En in het eerste uur kwamen we de Del McCurry Band tegen. En een van de leden, van de langjarige leden moet ik zelfs zeggen, van deze band was Jason Carter. Want Jason Carter is gestopt bij de Del McCurry Band. Hij is solo gegaan. En enige tijd geleden kwam er muziek uit van hem samen met Michael Cleveland. Carter Cleveland noemden ze dat maar gemakshalve. En daarvan heb ik de volgende song voor je klaarstaan. Bluegrass Backwoods.

heerlijk om naar te luisteren, dit. De Twin Fiddles. En ze dansen op de snaren. Prachtig. Ja, het moet niet eentonig worden. Dus door met Summerbrook en Mountain Faith.

Delamay. Deze bestaat uit alleen maar dames. En ze zijn afkomstig uit Boston, Massachusetts. En ze hebben al een behoorlijke carrière achter zich. En ze kwamen recent uit met een nieuw album. En daarvan hoorde je deze song. En ik heb de indruk dat ze iets meer opschuiven van de progressive bluegrass naar de traditionele bluegrass. Maar ja, dat progressieve, dat zit nog steeds wel in die muziek. Family Tree hoorde je. En de volgende song is van Tony Triska, General on My Mind. En dat is een song die is geschreven door John Hartford. En geïnspireerd door een film waar hij ooit eens een keer naar keek samen met zijn vrouw, Dr. Zivago. Ik ken de film niet, maar daar is deze song op gebaseerd. En eigenlijk is het een geschilderd plaatje. En ja, deze Tony Triska die zong over een man. Of deze tekst die handelt over een man die de vrijheid zo lief heeft. Die zich niet wil binden aan één vrouw. En toch is die ene vrouw die nog steeds in zijn hart zit zo gentle on her mind. Dat ze hem helemaal vrij laat in zijn doen en laten. En daar handelt deze song over. En ja, je kent hem natuurlijk uiteraard van Glen Gamble. Maar hij is er in veel uitvoeringen. En ik noem eventjes, even kijken hoor, Ricky Skaggs. Die heeft hem uitgevoerd. Ja, nog een aantal. Ik zal zo nog even opzoeken. Maar we gaan er eerst eens eventjes naar luisteren. Want het is een prachtige uitvoering. En deze Tony Triska doet dat samen met Billy Strings. En die is trouwens ook weer met nieuw werk uitgekomen. Daarover later meer.

Nou, die Tony Truska en Billy Strings, die maken er wat van, hè. Een hele mooie uitvoering ook. En anders dan alle anderen. En dat zijn er nogal wat, hoor. Ja, ik wilde het nog eventjes uitzoeken. En dat heb ik even gedaan. En je hoort natuurlijk Gentle on My Mind. En die is bekend geworden en een grote hit geworden voor Clan Campbell. Maar ook Dean Martin heeft hem uitgevoerd. Elvis Presley, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Bing Crosby en Count Basie, Johnny Cash, Waylon Jennings, Tammy Wynette, Lou Rawls, John Denver, dat is ook een interessante. Die ga ik nog maar eens even in de country ook opzoeken en draaien. En Alison Krauss, Ashley Campbell, de dochter van Clan Campbell. Die heeft een hele mooie uitvoering samen met Carl Jackson ook van deze song. Ook heerlijk. En in het bluegrass genre, John Hartford zelf natuurlijk. En ook weer Alison Krauss en Union Station. De Osborne Brothers, de Dillards, Sam Bush, Sierra Hall en mijn favoriete uitvoering, de band Perry. Nou, dat zijn er nogal wat. En ja, ik was nog op zoek naar één naam. En dat is Ricky Skaggs samen met Colin Ray. En die uitvoering die is ook zeer de moeite waard om het eens te gaan beluisteren. Dus ik zal het nog eens een keer weer op een rijtje zetten. Ik kan me herinneren een paar jaar geleden dat ik er eens een keer een mix van gemaakt heb van diverse uitvoeringen. Dat was ook heel erg leuk. Dus eens kijken of ik die terug kan vinden. Maar dat gaan we nu niet meer doen, hè. We gaan nu door met de Cox Family. The Little White Washed Chimney.

Al dus, de Yonder Mountain String Band. Nou, ik hoef de titel niet meer af te kondigen. En de volgende song is van Doc en zijn overleden zoon Merle Watson. En deze song die is ook heel erg bekend, net als Gentle on My Mind. Maar deze Tennessee stad waar we naar gaan luisteren is in een totaal andere orde. En dat gaat over een paard. En een heel mooi verhaal is dat. Moet je nog maar eens induiken. Je kunt, als je internet hebt, kun je daar vast wel een keer op googlen. En dan het verhaal over de Tennessee stad. En deze song samen gezongen door Doc en Merle Watson. Ja, ik vind het echt prachtig.

0: Oh, heerlijk. Dit is wel een feestje water. Doc en Merle Watson. En deze, ik vertelde het al, deze Merle Watson, die is inmiddels niet meer onder ons. Maar hij heeft een muziekfestijn, heeft hij naar hem genoemd. Het jaarlijkse Merle Fest. En daar komen alle grote namen uit de Bluegrass en Beyond komen daar samen voor een muzikaal feestje. Ik dacht een hele week zelfs.
1: One, two, you know what to do.
0: Alison Brown en Steve Martin en Tim O'Brien.

en het ene album is natuurlijk wat leuker als het andere album. Maar dit album, dat heb ik al meerdere keren gedraaid. Ik vind het prachtig. Alison Brown samen met Steve Barton. En vorige week toen hadden we alleen maar Dolly muziek. En natuurlijk had ik lang geen tijd genoeg om alles te draaien van haar. Dus nu sluiten we Enjoying Bluegrass. Sluiten we af met nog een aantal Dolly songs. Will He Be Waiting? Van het album The Grass Is Blue.

0: En Dolly die brengt ons na het eind van 2 uur Enjoying Bluegrass. En we gaan eruit met Stairway to Heaven.
1: Wat sprak die weer mooi, hè?
2: Ja, heel mooi.
0: En ik bedank jullie voor het luisteren. En heel graag tot volgende week.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.

Goedenavond, welkom bij RTV4, oftewel Vechtdal FM. Tot 10 uur gaan we hele mooie, rustige muziek voor u draaien. Maar het is vandaag 13 september 2026. En we zijn uitgefeest, hè? Zalands bakfeest is geweest, normaal is geweest, het Oranjefeest is geweest. Dus... Oh, volgende week nog Kachel FM, maar de portemonnee die is zo zachtjes aan leeg. En nou, we gaan het doen. We gaan gewoon 2 uur lang hele mooie muziek voor u draaien. En we beginnen met Nederlandstalige muziek van Jan Smit. De zomer voorbij. MUZIEK

Turn Around and Start Again. Muziek van de Cats en de Kelly Family. Fell in Love with an Alien. Eerste liefde, mooiste liefde. Van Dana Winder en BZN met Lady Macquarie. We gaan naar de country muziek in Slowdown. In RTV 4 bij Slowdown. En ik heb een paar mooie plaatjes voor jullie uitgezocht. En de eerste is van Grant & Forsyth. Somewhere Between.

Hee-ha, zou ik er bijna achteraan zetten. Creedence Clearwater Revival met Moon Rising. En Take Me Home, Country Roads van John Denver. The Shuffles van Albert West met Bitter Tears and Somewhere Between Grant and Foresight. En dat waren de vier country plaatjes hier bij Slowdown. En van de country gaan we naar de Franse chanson. Ik heb daar ook een paar mooie plaatjes voor uitgezocht. En de eerste is van Adamo Salvatore, C'est ma vie.

Nou, dat was toch wel een rondje Europa. Vicky Leandros uit Griekenland, Apretua. Bernd Kleuver uit Duitsland. Julio Iglesias uit Spanje. Edith Piaf uit Frankrijk. Maar lieve mensen, we moeten even plaatsmaken voor het nieuws en het weer van 9 uur. Maar we komen zo weer terug, want we hebben nog een uur te gaan. En dan heb ik hele mooie, rustige muziek. Het laatste plaatje is van Springwater. I will return. Graag tot zo.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.
3: Zondagavond van 8 tot 10. Romantische muziek.

Welkom terug hier bij RTV 4. En tot 10 uur gaan we hele mooie, rustige muziek voor u draaien. En we begonnen natuurlijk met de knijter van een hit van de Cats. En deze muziek die komt uit 1969. En het nummer heet Why. We zijn allemaal uitgefeest. Ja, Oranjefeest is geweest. Normaal is geweest. Kachel FM, dat komt nog. Oud-Leuzen, we hebben allemaal gefeest. We hebben allemaal de portemonnee leeg. Maar het geeft wel een samengevoel, vind ik altijd. Het Oranjefeest hier in Nieuw-Leuzen. Wij gaan er altijd even naartoe. En daarom ga ik een plaatje draaien van Hendrik Jan Bukkes. En het heet Nabes.

The Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Nou, en anders spuiten we er wat in. Wat botox, wat liposuctie, wat van die siliconen. En van die opgespoten lipjes. Oh, vreselijk. Ja, het voorbeeld was zo goed te zien in Baby Vol Liefde. Die oude dame. Is goed. Caroline heette ze. Wie hadden we nog meer? Pussycat met My Broken Souvenirs and Somewhere You Loved van Louis Capaldi. Hij heeft rood haar. Komt uit Engeland. Heeft giga mooie muziek gemaakt. Ik heb het over Ed Sheeran. En vanavond in Slowdown doen we Perfect.

Mooi, hè? Ja, dit is de spiksplinter nieuwe plaat van Douwe Bob. Ik had er al eens een keer een stukje van gehoord en toen dacht ik, wow, die is mooi. Maar hij ging eerst naar Nashville om het op te nemen. No to sell, Douwe Bob. Wie hadden we nog meer? The Birds met Turn, Turn, Turn en Ed Sheeran met Perfect en The Bellamy Brothers met If You Said You Had a Beautiful Body door de Botox in. Goed, we gaan naar Creedence Clearwater Revival. Long as I can see the light.

0: Mooie muziek van James Blunt met zijn grote hit You're Beautiful. Daarvoor Procol Harum met Homburg en het mooie liedje van Mathilde Santing, Wonderful Life. Als ik zeg, waar was u 25 jaar geleden op 9-11, 's middags om 2:30, 3:00? Wij zaten aan de thee. Ik zat samen met mijn man aan de thee en we deden de televisie aan. En toen zagen we het. En toen kwam dat tweede vliegtuig en toen heb ik mijn zus opgebeld. Ik zei, de derde wereldoorlog begint. Waar was jij, Erik?
1: Ik zat in de kamer voor de televisie. Ik heb het ook live gezien.
0: Je hebt het live gezien, ja. Het heeft giga indruk gemaakt op alle mensen. En daarom besteden wij ons laatste stukje van Slowdown aan de muziek die ze ter ere van de politie en de brandweermannen allemaal gedaan hebben. We beginnen met Enrique Iglesias en het nummer heet Hero. Het is eigenlijk, het was niet de bedoeling dat dit voor 9-11 was, maar het, de DJ's, het was een weekje van tevoren uitgebracht. En de discjockeys die hebben besloten, dit wordt voor de brandweer en de politie. Enrique Iglesias.
2: Let me be your hero. Would you dance

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Ja, met de mooie klanken van Billy Joel. She's always a woman to me. Moet ik helaas afscheid van u nemen. 2 uur lang heeft u kunnen luisteren naar Slowdown. Ik ga Erik bedanken, want hij verzorgde vanavond de techniek. En ik heb nog 1 plaatje te gaan ter nagedachtenis aan al de slachtoffers van de 9-11, van de Twin Towers en de Pentagon. En dat nummer is natuurlijk van Live. En het heet Overkom. Lieve mensen, graag weer tot volgende week zondag bij Slowdown met 10. Doeg!

0: RTV 4 Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.

Van haar album uit 1997 hoorde je Leanne Womack. En zij trapte de bal af voor deze aflevering van In The Country. En jullie rijden lekker mee. Want ik heb weer een hele bak vol met mooie afwisselende muziek voor je klaarstaan. En onder andere van een album wat ik pas in handen kreeg van Tim McGraw. Nou is dat natuurlijk niet zo bijzonder. Maar dit album dat is uit 2007 en ik had het nog niet in mijn collectie. Dus ja, dan moet hij er toch wel komen. Hè. We gaan luisteren naar Suspicious.

Ja, en zoals je weet ga ik van heel bekend naar heel onbekend en alles daartussenin. En de volgende die is nou niet echt heel erg bekend of succesvol, maar we gaan luisteren naar Carrie Newcomer. En haar stem is ook prachtig. En de aanleiding was eigenlijk de uitzending van vorige week, want toen heb ik een 2 uur lang heb ik alleen maar Dolly Parton muziek gedraaid. Wellicht heb je geluisterd. Ik hoop het ook, want het was een leuke uitzending. En ik was op zoek naar songs over sparrows. Nou, en deze Carrie Newcomer, die heeft daar ook een prachtige song over geschreven en gezongen. Sparrow.

En toen was de muziek alweer afgelopen. En ik hoop dat je genoten hebt van deze schitterende song Over the Sparrow van Carrie Newcomer. En de volgende song is van Clint en Gregory. En wellicht ken je die ook nog wel van vroege dagen, 90er jaren, 80er jaren misschien. En deze song is wel heel erg bekend, maar zijn cover vind ik wel heel erg mooi. A11. En dat gaat dus over een jukebox.

En uit de Texas Red Dirt Scene hoorde je Wade Bowen van een album uit 2024. Dus ja, eigenlijk kun je dat ook nog nieuw noemen. En dat... Oh, die klap. Jongens, dat is niet zo... professioneel. Maar dat maakt niet uit. Je hoort Flying. Dat is ook de titelsong van dat album. En ja, dit is echt de koning van de Texas Red Dirt, hoor. En je kunt hem vergelijken met muzikanten namen als Randy Rogers, Pat Green en Cody Canada. En die laatste, dat is zelfs nog een zwager. Zijn zwager, blijkt. Dus dat wist ik ook niet. Maar ja, zo leer je nog eens wat. En ja, als we dan in Texas geweest zijn, dan gaan we ook even naar Canada. En ja, de vrouwen die... doen daar ook goed mee. Want we kennen natuurlijk Shania Twain. Die komt ook nog voorbij vandaag. Maar we gaan nu even luisteren naar Terry Clark. Don't Come Home A-Drinking With Loving On Your Mind. Een regelrechte cover hit.

En je hoorde een hele bekende song, Susanna. En in deze vorm werd die uitgevoerd door Colby Acuff, zo moet ik het zeggen. En natuurlijk is het origineel van Leonard Cohen. Maar in 1966 werd die al uitgevoerd door Judy Collins. En die maakte er toen al een hit van. Maar het origineel is toch zeker, hij is geschreven door Leonard Cohen. En hij heeft nog wel meer variant, tenminste, er zijn meer varianten van gezongen van deze song Susanna. En ja, dan is het leuk om ook eens een keer weer iets nieuws te draaien. Colby Acuff is de naam. En ik vind het wel een leuke zanger eigenlijk. We draaien het niet zo vaak, maar ik zal het wat vaker erbij pakken. En dan gaan we naar Carter Faith. En die heeft een album uitgebracht, nog niet zo lang geleden. En daar staan mooie songs staan daarop, hoor. Zo ook deze, Changed.

0: prachtig. Heel slow. Maar een verhaal uit het leven gegrepen.
1: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
0: Nou, en we gaan weer vergelijken met George Jones. Naar het nummer Why Baby Why. En dit is Charlie Pride.

Nou, een bijzondere uitvoering van Charlie Pride. En ik wilde nog vertellen dat het een originele song was en is van George Jones. En ja, daar heb ik een versie van gevonden op zijn album The Bradley Barn Sessions. En dan in de uitvoering van Ricky Skaggs, maar dan samen ook met George Jones. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Dus kies zelf jouw eigen keuze. Maar ik heb mijn keuze gemaakt. Ik hou hiervan.

Ja, waarom is er toch zoveel mooie muziek? We kunnen er nauwelijks uit kiezen. En dit is ook leuk. Joshua Hadley. Wat zou ik over je zeggen?

Nou, en ik heb het al eerder gezegd. Ik ben niet noodzakelijkerwijs een groot fan van Shania Twain. Maar zij heeft natuurlijk hele leuke songs, maar ook hele grote hits op haar naam staan. Maar dit was een nummer wat beschreef de periode van haar leven dat ze nog niet beroemd was. En dat ze door haar vader, heel Ontario en heel Canada en later ook door de VS gereden werd en naar allerlei optredens. En daar hebben ze hard aan gewerkt. En het leuke van deze song is dat diezelfde Tanya Tucker die bezongen wordt in deze song, dat die ook meedoet in de song. Dus dat is een prachtige duet. En mooi verhaal ook. En het volgende, dat is ook wel weer bijzonder. Van de week toen keek ik bij hoge uitzondering, keek ik een keer naar een uitzending van Eva Jinek. En dat ging natuurlijk ook gedeeltelijk over Dolly Parton en het overlijden van haar. En Ilse de Lange, onze Nederlandse trots, die heeft haar hele leven lang eigenlijk Dolly Parton gevolgd. Ze is er ook groot fan van. En ze heeft in die uitzending van Eva Jinek heeft ze een prachtige vertolking gedaan van het nummer I Will Always Love You. En die heb ik hier bij me. En er zit een beetje een abrupt einde aan. Maar toch te mooi om niet te delen met elkaar. Daar gaan we. Ilse de Lange met I Will Always Love You.

zoals ik al zei, een beetje een abrupt einde. Maar dat komt omdat daarna werd er geapplaudisseerd en mensen gingen schreeuwen. En dat hoeven we er natuurlijk niet bij te horen. Maar het nummer is mooi genoeg om hier ook te draaien in de country. En dit is alweer het einde van het eerste uur. Maar ik ga nog een heel uur door. En je gaat nu nog luisteren naar mijn favoriete song van Ilse de Lange, Clouds. En luister ook naar die tekst, prachtig.

0: TV 4 Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.

En zo is het maar net. En zo rolden we weer het tweede uur van In The Country in. En je hoorde Joshua Hadley. En zijn laatste album was boordevol met western swing muziek. En in die categorie opende ik opnieuw weer uur nummer 2. Lijkt me een goede gewoonte eigenlijk wel. En de volgende, dat is ook een heerlijke uptempo song. En daar blijf je volgens mij niet bij stilzitten. Nou ja, je bent net warm gelopen dus. We gaan luisteren naar Josh Turner. Would You Go With Me?

traditionele country op een moderne lijst geschoeid. En ja, met een steel guitar in de hoofdrol. Daar houden we toch allemaal van? Ja toch? Je hoort Cole Goodwin. Ja, dit was zijn eerste productie nadat hij getekend had bij een groot platenlabel. En dan snel door met de Clark Family Experience uit het jaar 2000. De LP-versie van Because.

Hij is niet echt meer on the road, deze George Strait. Maar hij is nog wel actief. En toen hij retirede... Nou ja, hoe moet ik dat nou noemen? Anders is dat goed Nederlands, weet ik niet. Maar toen hij stopte met het actief toeren... Toen vrij snel daarna kwam er een bericht... dat hij een contract had getekend met zijn platenmaatschappij... voor nog 5 andere albums. En daarvan zijn er volgens mij 2 uitgekomen. Dus er moet nog meer materiaal komen... als ik het allemaal goed heb bijgehouden. En dan gaan we daar ook weer kennis mee maken. En deze George Strait die heeft jaren geleden een film uitgebracht. Pure Country heette die film. En daar leerde ik deze song kennen. I Cross My Heart. Prachtig. En ik had eerlijk gezegd tranen in mijn ogen. Maar ook de volgende. Heartland.

aldus Justin Moore. En deze Justin Moore, die heeft echt hele mooie songs tussen zitten. Zoals deze Middle Class Money. Oftewel over Jan Modaal en het leven. En dan van diezelfde Justin Moore. That's my boy.

En deze Dolly Parton, zoals je vorige week al hebt kunnen horen, is niet meer onder ons. Maar haar geloof is aanschouwen geworden. En de volgende is van Big & Rich. En die hebben ook wel een aantal mooie songs op naam staan, hoor. Alleen, ik had er nog niet zoveel materiaal van. En ben dat inmiddels wat gaan verzamelen. Zit mooi spul tussen, maar ook wat minder. Maar deze is werkelijk prachtig. Big & Rich met Holy Water.

0: Ja, wat een prachtige storytelling is dit ook weer. The Visit van Chad Brox. En deze song die gaat over een man die op bezoek gaat bij zijn ex-vriendin. En wat hij al jarenlang wilde zeggen, maar nooit durfde. Maar dat hij fouten heeft gemaakt. Dat hij haar pijn heeft gedaan. En dat hij haar toch nog steeds mist. En dat hij haar wil vergeven en zelf vergeving zoekt. En hij praat alsof ze nog leeft. Maar aan het einde van het lied blijkt dat ze is overleden. Ja. Zeg maar, ik hou wel van dat soort songs.
1: And you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're gonna clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
0: Nou, dat zijn drie songs van Charlie Pride. Om te beginnen met Kiss an Angel, Good Morning.

Je hoorde nu Charlie Pride met drie songs. Als eerste hoorde je, zoals ik al zei, Kiss an Angel, Good Morning. En daarna All His Children. En er staat er tussen haakjes achter, From Sometimes a Great Nation. En dan tot slot hoorde je een song van hem, Did You Think to Pray. En die past ook best in een gospelprogramma, deze songs van Charlie Pride. En je weet het misschien wel, misschien ook niet, maar ik zal het nog een keer vertellen. Deze Charlie Pride was de eerste African-American persoon, artiest, die doorbrak ook in Amerika met in deze muziekstijl. En dat was wel heel bijzonder voor zijn tijd. En nog steeds zijn er niet heel veel anderskleurige mensen in de countrymuziek actief. Maar ik vind het prachtig en ik hou ervan. En de volgende waar we naar gaan luisteren is van de formatie Black Hawk. Think Again. If

gaan we dat maar doen, hè. En dan zijn we alweer bijna aan het eind van twee uurtjes in de country. En we gaan afscheid nemen met de Judds. En dat is een song waarmee de liefde voor de countrymuziek bij mij ontstoken is. Maar nu een speciale uitvoering van deze song.

0: Ja, je hoort nu muziek van de Studio Worktapes. Een speciale cd met alleen maar studiowerk. En dan gaan we afscheid van elkaar nemen. Bedankt je voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.
1: Why not me?
0: And why not you?

0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.